eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schreven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de 3 verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze, oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS-journaal.

Loo FM maakt de Veluwe wakker met de beste muziek op 105.5 FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwe.
2: Sirski, die komt nog uit de oude garde en die zou niet door één deur kunnen met deze toch tech bro Fedorov, die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
1: Het is inmiddels de vijfde keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg Zelensky ook al zijn premier Sviridchenko. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog op voorsprong, maar in de 85ste minuut kwamen de Argentijnen gelijk en in de 92ste minuut kwam er nog eentje bij.
3: Messi buitenom aan de rechterkant zet met rechts.
4: Ja!
3: Daar is Lautaro Martinez. Aangeven van Messi. En ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië. En het komt ze nog toe ook.
1: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Os. Bij knooppunt Bankhoef is de vertraging iets minder dan 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Dat is Your Mother Now, op plaats van ABBA. Goedemorgen. Ja, het is weer donderdagmorgen, de 16e van de juli maand. Dit is weer de ochtendspits. Ja, lekker hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Loco en Lou FM. Ja, goedemorgen. En wat gaan we zowel deze morgen doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. En de verjaardagskalender staat daar weer klaar. Nou, het is mooi weer. Weer een zomerse dag. We hebben er gewoon zin in. We gaan gewoon beginnen.

Angelique in plaats van André van Duin. En daarvoor de Commodores met Easy. Ja, we gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 16e van de juli maand. En vandaag de internationale dag van de slang. Nou, er staat een verhaaltje bij. Wist je dat er meer mensen doodgaan aan bijen en wespen dan aan slangen? Nou, dan weet je het nu. En dat is voor deze dag om goed om te weten. Want de 16 juli is de internationale dag van de slang. Ieder jaar staan we dus deze dag stil bij dit bijzondere diersoort. Dus we hebben het echt over de slang. Niet de tuinslang hoor. Nee, echt de slang.

0: Tommy James met Crimson and Clover. En daarvoor Boudewijn de Groot met Als de rook om je hoofd is verdwenen. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Ja, zijn er nog bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag wel een paar op. We beginnen bij Floortje. Floortje Smit is een Nederlandse zangeres. Is vandaag 43 jaar geworden. En Jenske Moermond is een Nederlandse zangeres. Is vandaag 47 jaar geworden. En Matthias Scholten is een televisiepresentator en ook televisieproducent. Is vandaag alweer 58 jaar geworden. En wie staan er vandaag nog meer op? Volgens mij heb ik nog meer gezien. Ja, Jakkers Kloeders is een Nederlandse cabaretier. Is er vandaag alweer 80 jaar geworden. En Jos Stelling, een Nederlandse filmregisseur en ook producer, is vandaag 81 jaar geworden. En dat waren de jarigen die hier staan op de kalender voor vandaag.
1: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: Al Deals Amor in plaats van Andy Borg. Het is een tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, vanochtend is in de noordelijke provincies veel bewolking met kans op wat lichte regen. In het midden is het ook bewolkt, maar wel droog. En terwijl de zuidelijke provincies de zon schijnt met alleen wat vriendelijke stapelwolken. En halverwege de ochtend is het al 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Nou, vanmiddag is het warm met de hoogste temperaturen in Limburg. Daar loopt het kwik op naar 31 graden. In Utrecht wordt het ongeveer 28 graden. In de kustgebieden ligt de maxima tussen de 22 en 25 graden. En daarbij waait een matige noordoostenwind die in de loop van de middag soms iets aantrekt. In het noorden en oosten is er kans op een felle onweersbui en elders blijft het droog. En vanuit het zuiden breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Nou, vanmiddag blijft het in het noordoosten kans op felle onweersbuien. Elders is het droog en is het wisselend bewolkt. De noordenwind neemt geleidelijk in kracht af. In de nacht na vrijdag is het rondom de Waddenzee kans op een enkele buien. En ook vanuit België zou een enkele bui Limburg in kunnen trekken. In de rest van het land is het droog met opklaringen. Het koelt af naar 13 tot 18 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Tot zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst een plaat van Morning Talking.

You're My Heart, You're My Soul. Een plaat van Modern Talking. Echt weer zo'n zomerse plaat. Nou, blijf het ook zomers. We gaan even kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken vrijdag, zaterdag en zondag erbij. Morgen 24 graden met een windkracht 3 uit het noordwesten. Wel af en toe bewolking, maar de zon die overheerst wel. Zaterdag hetzelfde weertype, alleen qua temperatuur iets naar beneden. 21 graden met een vrij sterke wind. Windkracht 4 uit het noordwesten. En zondag ook een zonnetje erbij. Af en toe bewolking, 20 graden. Dus de temperatuur gaat echt iets naar beneden. Met een windkracht 3 uit het noordwesten. Nou, kijken we naar de weercijfers. Vandaag een 8, morgen zelfs een 10. En zaterdag een weercijfer 9. En zondag ook een weercijfer 9. Dus hoge weercijfers. Ja. We gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar voor die tijd nog een plaat van de Brotherhood of Man.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Arnhem-Utrecht. Bij Maarsbergen is de vertraging 10 minuten en op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.
2: Van patat tot racegeluid. Bij Oosterwolde viert de herfst. Kom op 25 en 26 september naar het Herfestijn aan de Grote Woldweg in Oosterwolde. Vrijdag is er volop gezelligheid voor iedereen. Een speciaal programma voor senioren. Een vrolijk jeugdtheater met gratis patat, snack en frisdrank. Een spannende jeugdbingo en de Oosterwolde City Run voor jong en oud. En 's avonds sluiten we af met een gezellige muziekbingo. Zaterdag staat helemaal in het teken van de rompende motoren tijdens de spectaculaire Demo Classic Race. Bewonder de klas.

All That I Need in plaats van Boyzone. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? Nou, ik heb een paar berichten eruit gehaald. 2021, er sterven meerdere mensen in België en Duitsland door extreme regenval. En nog een berichtje uit 1965, opening van de Mont Blanc-tunnel tussen Frankrijk en Italië. Nog een paar sportberichten, gaat over de Tour. En wat hebben we zo wel gevonden? Dat is politiek, moet ik niet hebben. We gaan even naar de sport toe. Ja, in 2017, Bauke Mollema wint de etappe 15 van de Tour de France. Was in 2017. En 2023, Wout Poels wint zijn eerste etappe in Tour de France. En dat was ook de 15e etappe dus van 2023 was dat.

En Let's Dance, een plaat van de Cats. Nou, inmiddels de programmering van de Loco erbij gepakt. Ja, wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 8 uur. Dan vanaf 8 uur tot en met 9 uur de ochtendmix met Willem van der Belt. En van 9 tot 12 uur mannetje van de radio, ook met Willem van den Belt. Van 12 tot 2 uur broodjebal, een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En van 2 tot 4 uur de muziekleus in de middag met Albert Leusing, gezellig. En van 4 tot 5 uur die Duitse hitmix met Paul Jansen. Van 5 tot 6 uur Enjoy Bluegrass met Jan Theo van Hout. En van 6 tot 8 uur Levenslicht met Dirk-Jan Wachterveld. Van 8 tot 9 uur Nog Altijd Wordt Verteld, ook met Dirk-Jan Wachterveld. En van 9 tot 10 uur Moment van Rust. Van 10 tot 11 uur Muzikale Ontmoeting, ja, Bert Michelsen. En van 11 tot 12 uur van aard tot eeuwigheid met natuurlijk Aardduis.

Rosetta in plaats van Georgie Fame. Straks na 8 uur tot 12 uur. Eerste ochtendmix en daarna mannetje van de radio bij Local FM. En wat heeft Willem van der Belt zo wel in zijn programma? Nou, je hoort weer de mooiste zeezenderhits natuurlijk, hè, uit de 60, 70 en 80 jaren. En verder ook de vraag van de week, waar je weer zo'n mooie Local FM koffiemok mee kan winnen. Ja, wie wil die niet hebben, hè? Zo'n leuke koffiemok. En het schijnt dat de koffie ook beter smaakt in zo'n mok. Dus zeker de moeite waard om die te kunnen winnen. En verder hoor je elk uur de troedelschijf voorbij komen. En tijdens het koffieuurtje de Tourklassieker. En er staat niet bij wat de Tourklassieker is van vandaag. Dus ja, gisteren heb ik een stukje gedraaid en Willem zal wel denken van, nu zeg ik echt niet wat de Tourklassieker is, want anders gaat hij weer een stukje van die plaat draaien. Dus dat is nog geheim. Dus dat onder andere dus bij Mannetje van de Radio. Ja, eerst de ochtendmix en daarna Mannetje van de Radio. Nou, inmiddels alweer bijna 8 uur. Alweer het einde van het eerste uur van de ochtendspits. Bij de Lou gaan we nog een uurtje verder. En bij de Loco, wat ik net zei, de ochtendmix en daarna Mannetje van de Radio. Dus Willem van der Belt zit alweer klaar. Nou, we hebben de instrumentale plaat nog niet gedraaid. En we hebben Albert Hammer nog klaarstaan met I'm a Train. En Cusco, ja, de instrumentale plaat voor deze dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
2: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
1: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
3: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
1: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Amersfoort-Utrecht. Bij Utrecht is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
7: 105.5. Dit is Lou FM.
8: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
9: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Maniac, ja, de eerste plaat alweer van het tweede gedeelte van de ochtendspits op Lou FM. Goedemorgen, ja, het is weer donderdag, de 16e van de juli maand. En je luistert dus mee naar de ochtendspits op Lou FM. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij, ook de verkeersinformatie. En ook de dagrecords en qua muziek. Nou, volgens mij wel leuke platen. Het laatste blokje, ik zal even kijken. Guus Meeuwis, Vader Abraham, Johnny Hoes en Roek Williams. Ja, Elsje komt voorbij. Speciaal voor Bart van Dijk. Ja, en die gaan we straks ook even draaien. Dus ja, we zijn er klaar voor. We gaan beginnen.

Give It Up. Ja, een plaat van Casey en de Sunshine Band. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 16e van juli. En vandaag de internationale dag van de slang. Staat een verhaaltje bij. Wist u dat er meer mensen doodgaan aan bijen en wespen dan aan slangen? Nou, dan weet je het nu. En dat is voor deze dag goed om te weten. Want 16 juli, dus vandaag, is het de internationale dag van de slang. Ja, ieder jaar staan we op deze dag stil bij dit bijzondere dierensoort. Dus vandaag de dag van de slang. Niet de tuinslang. Nee, gewoon de slang.

All Good Things Come to an End, in plaats van Nelly Furtado. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, inmiddels de programmering erbij gepakt. Wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum met Bart van Dijk. Dan van 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee met Jeanette. En van 2 tot 4 uur muziek, carousel, de non-stop hits, arbeid, vitamintjes voor op de werkvloer, lekkere hits op de radio, non-stop. En dan van 4 tot en met 5 uur de nieuwe Nederlandstalige top 30. Al die mooie Nederlandstalige platen weer op een rijtje gezet in de top 30. Hetzek over dieren van 5 tot 6 uur en van 6 tot 7 uur een uurtje factuurtje met Rob Taconus. Van 7 tot en met 9 uur kerkenwerk. En van 9 tot 12 uur, nee, tot 11 uur is dat de Glory of Gospel met Marco van Doorn. En van 11 tot 12 uur muziekcarousel, weer de non-stop hits om lekker bij in slaap te vallen. Ja, we gaan verder met de plaat van Boney M. met Stunny.

0: van de middag soms iets aantrek. In het noorden en oosten is er kans op felle onweersbuien en elders blijven droog. En vanuit het zuiden breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Nou, vanavond blijft het in het noordoosten kans op een felle onweersbui. Elders is het droog en is het wisselend bewolkt. En de noordenwind neemt geleidelijk in kracht af. En de nacht na vrijdag is rondom het Waddenzee de kans op een enkele bui. Ook vanuit België zou een enkele bui Limburg in kunnen trekken. In de rest van het land is het droog met opklaringen. Het koelt af naar 13 tot 18 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Nou, straks pak het weer erbij voor de aankomende dagen. Maar eerst de Toendra's met Ik wil weer naar huis.
1: Langzaam eindigt deze dag. En de avond valt.

Ik wil weer naar huis in plaats van de toendra's. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken vrijdag, zaterdag en zondag erbij. Nou, morgen 24 graden, dus qua temperatuur iets naar beneden. Wel een lekker zonnige dag. Af en toe bewolking. Een windkracht 3 uit het noordwesten. En zaterdag ook zo'n leuke zonnige dag. Ook af en toe bewolking, iets meer bewolking. 21 graden met een vrij sterke wind. Een windkracht 4 uit het noordwesten. En zondag 20 graden, dus qua temperatuur.

0: uur naar beneden. En de windkracht 3 uit het noordwesten. Een zonnetje erbij, af en toe bewolking. En qua weercijfers, nou vandaag toch nog een 8. Morgen een 10. En zaterdag weer cijfer 9. En zondag weer cijfer 9. Dus weer hoge weercijfers. We gaan nu kijken naar de verkeersinformatie van de ANWB.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat bij Hilversum een file van 6 kilometer. Vertraging is 10 minuten. En op de A50 Os-Arnhem bij Heteren ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen.

Love Changes. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minimum temperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? De laagste is gemeten in 1977, was 5,7 graden. En de hoogste is gemeten in het jaar 2003, was 34,3 graden. De langste neerslagduur was in 1988, was 17,5 uur. En de hoogste etmaalsom van de neerslag was ook in, was in 1987, dus een jaar ervoor, was 36,6 millimeter. Ja, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. En wat gaan we dit keer draaien? Vader Abraham, ook Johnny Hoes komt voorbij met Thomas Berger. En we beginnen met Roek Williams. Met, ja, daar komt hij hoor, Elsje.

Jantjes Gitaar. Johnny Hoes was dat met Thomasje Berger. Ja, toen was Thomas nog hartstikke jong. En Roek Williams met Elsje. Inmiddels alweer bijna 9 uur, weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze donderdagmorgen. Morgen, vrijdagmorgen ben ik weer bij je en dan weer vanaf 7 uur. En straks het Muziekmuseum met Bart van Dijk. Nou, Bart van Dijk is momenteel uitgeneurjeerd. Even lekker mee zitten te neurien met Elsje. En ja, straks hoor je hem op de radio. En Bart van Dijk heeft ook weer de mooiste hits. Zijn er ook de Zeezender hits? Ja, bij Bart van Dijk wel, hè. Lekkere oude hits. En natuurlijk ook het poldergoudblokje, het tweede uur. Het wordt weer gezellig. We gaan ervan genieten dus. Het Muziekmuseum met de enige echte Bart van Dijk. Dan het middagmatinee, het blokje van 12 tot 2 uur met Jeanette. Ja, we hebben nog een leuke plaat klaarstaan van vader Abraham. Met mijn dorpje Els bij Nijmegen. En ik had Guus mee, of zijn we gaan nog klaarstaan met Op Straat. Kan ik nog gewoon een klein stukje van draaien, denk ik. Is ook een leuke plaat. Hey, tot morgen. Ja.

Ook al zijn nu de huizen groter en de asfaltstraten breder dan voorheen. Toch is het dorpje klein gebleven, het

de huizen groter en de asfaltstraten breder dan voorheen. Toch is het dorpje klein gebleven, het is nog goed om

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
2: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
1: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
3: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
1: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Hilversum-Noord is de vertraging 10 minuten. Op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht 10 minuten oponthoud. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noor, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: George Harrison. Bekende naam, alleen wil me op dit moment niet even te binnen schieten waar ik hem van moet kennen. In ieder geval George Harrison en Got My Mind Set On You. En daarvoor de bottenschijf voor deze week. Week 29, Criss Cross Amsterdam. Of als je wilt, Criss Cross Amsterdam. My oh my, maar laten we het maar gewoon houden bij Criss Cross Amsterdam. Ja, het is ruim 12 na 9 en laat ik maar met één beginnen met even een aanvulling op het weerbericht van collega Dries Smit. Ja, Dries, daar gaan we. Want het regent hier buiten de studio van Lou Media aan de Vrijheidsstraat. Ik keek even naar buiten en ik denk, hey, zijn de ramen smerig? Zijn het oude druppels die er nog op zitten? Maar nee, het zijn verse druppels. Ja, het gaat niet hard hoor. Ze zeggen wel eens een buitje voor het stof. Nou, nog niet eens, maar nee, er komt vocht naar beneden. Dus dat als aanvulling op het weerbericht van collega Dries Smit. Nou, als ik het dan toch over Dries heb, laten we dan maar meteen bedanken voor de ochtendshow. De muzikale ochtendspits met collega Dries Smit. Elke werkdag, 's ochtends tussen 7 en 9. Hier op Lou FM en zo af en toe ook bij de collega's in Oldebroek. Dubbele functie dus voor Dries. In ieder geval, we zijn weer helemaal op de hoogte. Dries die had weer voldoende informatie tussen de muziek door. Lekkere wakker worden muziek. En wat betreft de informatie, ja, hij kan het niet laten. Elke keer toch maar weer als hij dat plaatje van Roek Williams draait. Om het te hebben over Elsje en dan speciaal voor ondergetekende, voor Bart van Dijk. Nou, ik heb Dries ooit een keer verteld dat dat liedje speciale herinneringen bij mij oproept. Nog steeds. Want Elsje was mijn telefoniste. Ja, ik heb dat ook wel eens vaker verteld. Ik weet het. Dus de vaste luisteraars die zullen denken, begint hij nou weer over die Ellie? Ja, nou. Maar voor diegenen die het nog niet gehoord hebben. Elsje was mijn illegale telefoniste. En Gijsje Franke in Hulshorst, dat was mijn legale telefoniste. Nou, genoeg daarover in ieder geval. Dries, dank dat je daar nog steeds aan denkt. Roek Williams met Elsje, speciaal voor mij. Dus bij deze. Ja, dan het weerbericht van Dries. Ja, vanmorgen een weercijfer 10. En ja, dan moet ik toch ook nog elke keer weer denken. Ja, en de vaste luisteraars die denken, oh, dan begint hij weer over die 10 voor Dries. En degene ja, die het nu voor het eerst horen, ja, sorry, maar als Dries het heeft over een 10, een weercijfer 10, hij heeft mij ooit eens verteld, ja, de 10 die haalde Dries op school, de lagere school altijd, bij het psalmvestje. Goeie zaak. Of ik ook een 10 haalde voor het psalmvestje. Nou, bij ons op school heette dat niet het psalmvestje, want wij moesten ook zo af en toe gezangen leren. Dus bij ons was het gewoon het versje. Bij deze dus. Nou, dat naar aanleiding van het weercijfer 10 vanmorgen, wat Dries vertelde. Nou, hij vertelde nog veel meer. En de dagrecords en natuurlijk de gebeurtenissen van de dag. Allemaal dat soort zaken. Komt elke werkdag 's ochtends langs bij collega Smit. En hij is er weer morgen vroeg tussen 7 en 9. Wat hebben wij op het programma? Zo dadelijk de krant van vandaag, de voorpagina van de Stentor. Het uitgebreide weerbericht komt langs. Tussen 10 en 11 het uurtje poldergoud. En tussen 11 en 12 alweer het derde en laatste uur van vandaag. En van deze week van het Muziekmuseum. En dan natuurlijk hier bij Lou FM straks ook nog van 12 tot 2 de middagmatinee met Jeanette. Ja, wat gaan we nog meer doen in deze aflevering van het Muziekmuseum? Ja, ik zit even te kijken. Had ik nou met Geert afgesproken dat we om 10:30... alles op een rijtje zetten wat betreft de indeling van de voetbalclubs hier uit de regio in de verschillende klassen. Of doen we dat om 11:30? Nou, ik zal straks even contact opnemen met het hoofdkantoor in Doornspijk van Geert Hartholtz. En in ieder geval, het komt vanochtend langs waar voetballen de verschillende clubs hier uit de regio in welke klasse het komend voetbalseizoen. En dat horen we dus in de loop van de ochtend van, inderdaad, niemand minder dan Geert Hartholtz.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

Gibson Brothers en de Non-Stop Dance. Nou, kijk eens aan. Er is alweer druk appverkeer. Ja, ik kan het ook niet helpen, maar eerst een berichtje uit Kampen. Naar aanleiding van, nou ja, wat ik zei. Aanvulling op het weerbericht van collega Smits. En nou ja, daar nog weer een aanvulling op vanuit Kampen. Vaste luisteraars daar. Ik zei wel eens de fanclub uit Kampen. Maar dat zijn Appie natuurlijk en Gabrielle en ook de vrouw van Appie. Ja, vooruit Aatje. Tuurlijk, jij ook erbij. In ieder geval ook in Kampen vallen druppels. Nou, het is maar goed dat we dat weten. Een fijne uitzending gewenst. En dan kreeg ik ook nog een appje op naar aanleiding van dat ik zei George Harrison, waar moet ik hem van kennen? Nou, ik zal niet de naam van degene noemen die mij dat appje stuurde, maar ja... Sorry, ik nam een beetje de boel in de maling. George Harrison. Ik zou bijna zeggen, wie kent hem niet? Maar in ieder geval bedankt voor het appje. En je bent een lieverd. Zullen we het daar maar op houden? De Creedence Clearwater Revival. Hier op Lou FM. In het altijd prettige muziekmuseum. Je hoort ze hier met een van hun grote hits. Up

0: Creedence Clearwater Revival en Up Around the Bend. 6:30, je luistert naar DoFM en blijf luisteren, hè, tot 12 uur het Muziekmuseum en straks natuurlijk nog meer. De lunch wordt opgediend tussen 12 en 2 door Jeanette, oftewel de middagmatinee. Nou, tijd voor het uitgebreide weerbericht. We krijgen opnieuw een warme zomerdag met de hoogste temperaturen in Limburg. Daar wordt het nog 31 graden en in het noorden zo'n 22 tot 25 graden. In de noordelijke regionen is ook meer bewolking, terwijl in het zuiden volop de zon schijnt. Op een enkele aarde komt die regen of onweersbui na, blijft het droog. Morgen vrijdag, ja, Smit die zei het. Morgen vrijdag een 10. Nou, eens kijken. Morgen wordt het minder warm dan de voorgaande dagen. Morgenmiddag is het van noord naar zuid 23 tot 28 graden. De zon die schijnt, maar er zijn ook stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een bui. Komend weekend wordt het aanmerkelijk koeler met zo'n 19 tot maximaal 24 graden.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

De chiffons en he is so fine. Ja, ik kom er net achter terwijl de chiffons aan het zingen waren dat ik mijn schema zo ongemerkt heb veranderd. Want normaal gesproken begin ik met het overzicht van de krant, de voorpagina. Maar ik heb het weerbericht al gehad. Nou, dat zal wel komen door George Harrison. En vooruit, George Harrison, ja. Ik zei al, ik kreeg een reactie omdat ik net vertelde George Harrison, waar moet ik hem van kennen? En er was iemand nogmaals, zoals ik net al zei, zo lief om daarop te reageren. Ja, een van de vier, een van de Beatles. En ja, brengt me automatisch bij, meestal, bij collega Willem Vlieger. Die reageerde dan ook, want ik heb het heel lang volgehouden. Ja, de Beatles natuurlijk, George, Ringo en dan John en... Ja, oh ja, wie was die andere dan weer? Nou ja, Willem Vlieger had het app-apparaat dan al in de hand. En terwijl ik nog aan het praten was, dan kwam er een berichtje van Willem, George Harrison. Nou, John, Paul, Ringo en George. En dan, dat is ook weer opgelost dan. Willem Vlieger, die reageert daar niet meer op, want die weet inmiddels wat voor een trucje dat was. Nou, vooruit. Nog één keer dan toch nog George Harrison op de radio. Dit keer met What is Life?

En daar was hij dan voor de tweede keer vanochtend. Ja, de Beatles, hè? John, Paul, Ringo en... die vierde was George Harrison. En ik vertelde net al, Willem Vlieger, die reageerde dan ook. George Harrison, de vierde Beatle, weet je wel. Nou, Willem is wat dat betreft een snelle leerling. Als het weer langskomt, hij reageert niet meer, want hij weet hoe het zit. En prima. Dus George Harrison. En ik moet, terwijl ik dit eigenlijk zat te vertellen, denken aan mijn grote leermeester Jan van der Meer. Want die zei altijd, Van Dijk, hou even een paar dingen goed in de gaten. Er zijn meer luisteraars dan je denkt. En mensen die interpreteren heel vaak dingetjes die je dan misschien op de radio enigszins komisch bedoelt, leggen ze voor zichzelf heel anders uit. En vandaar dus. Onderschat een luisteraar niet, dat wou hij daarmee zeggen. Jan van der Meer dus. Wijlen Jan van der Meer. Het is niet anders. Dus de krant van vandaag. Donderdag 16 juli 2026. De voorpagina van de Stentor. Een levend schild voor de VIP. Oftewel de VIP, de Very Important Person. Tot de tanden toe bewapend. Strakke gezichten. Het werk van VIP-beveiligers kan gevaarlijk zijn. Nou, heel dichtbij hier, in Harderwijk, daar worden ze getraind. En wij maken levens wat draaglijker. En dat geeft voldoening. Al dus een van die, die bewakers. Die dus in Harderwijk hun opleiding krijgen. Als we daar dan toch mee bezig zijn. Het volgende gaat over de BOA. Want heel veel extra taken krijgen ze, maar geen wapenstok meer. De BOA zit in de verdrukking. Qua erkenning zijn we afgedaald naar de derde divisie, aldus de voorzitter van de Bond van BOA's. Ja, heeft te maken met capaciteit bij de opleidingsschool van de politie in Apeldoorn. Er zijn niet voldoende examinatoren en de politie geeft toch de voorkeur aan hun eigen politiemensen voor taken van de BOA's. Ja, ze mogen wel de boel wat parkeren betreft in de gaten houden, maar niet al te veel. Dus geen wapenstok en zeker geen wapen. De vakbonden die bereiden meer claims van zorgpersoneel voor. Want medewerkers die melden zich met klachten over uitbetaling. En dat is niet

0: laten te recyclen. De Hogeschool Saxion bestormt de markt met 3 uitvindingen. Ja, wat betreft dat bij jezelf bloed prikken. Nou ja, de vingerprik, ach, moet ik het nog vertellen, mensen die een bepaalde kwaal hebben, die worden zelf af en toe wel eens beroerd van die vingerprikjes die ze bij zichzelf moeten doen. Pijnlijk, en er komt zowat geen bloed uit. Nou, er wordt hier dan gezegd, ja, dan kun je beter in de bovenarm een prikje doen. Terwijl er altijd wordt gezegd, nee, een vingerprikje. Nou ja, oké, maar in ieder geval bij de Hogeschool Saxion, daar hebben ze dus nu iets uitgevonden dat dat allemaal makkelijker gaat. Ik had het eigenlijk eventjes in het regiogedeelte door moeten lezen, maar daar zal ik straks op terugkomen. Dan een fotograaf, want fotograferen op het podium. Geen artiest die dat toestaat. Voor Eddie Postuma werd echter een uitzondering gemaakt. Fotograferen van artiesten. Nou, kijk eens aan. En dan, hij ligt op de knieën. Hij balt de vuisten. En volgens mij is die in gebed. Dan heb ik het over Lionel Messi. Een half uur gisteravond. Zo lang kon Engeland geloven in de WK-finale. Toen sloeg Argentinië bikkelhard toe. In no time werd het van 0-1-2-1 voor Argentinië. Met andere woorden, Messi en co. spelen tegen Spanje om de wereldtitel. En dat is aanstaande zondag.
1: Gezellig staan het Veenmuurmeer. 24 uur per dag. Radio met glimlach. FM. Jouw nummer 1.
2: Bart van Dijk.

0: Arthur Baker. En a love is the message. En je mag ook zeggen, the message is a love. Ja, hadden zojuist de voorpagina van de Stentor. En ja, de voorpagina van de Veluwe-bijlage van de Stentor. Ja. Vertrekkend wethouder doet na 12 jaar boekje open. Oftewel het woord van één man tegen dat van drie. Jaap Groothuis beschuldigt oud-collega's. Want Jaap Groothuis die voelt zich besodemieterd. Verhaaltje dat speelt al een klein poosje. En wat betreft die oud-collega's die Jaap beschuldigt. Ja, dat is het toenmalige college. Burgemeester was toen Dick van Hemmen. En de wethouders waren Edward van der Geest namens Gemeentebelang. En Gert van den Berg namelijk namens de ChristenUnie. Nou, Jaap was toen nog raadslid en werd later wethouder. En uit die tijd speelde het. Heeft ook te maken met Nunspeet Noord en allemaal dat soort dingen. En ja, wat betreft de toenmalige burgemeester. Ik ga op geen enkele wijze reageren, zegt Van Hemmen. Als oud-burgemeester praat hij niet over wat er toen in het college is besproken. Nou, toenmalig wethouder Edward van der Geest, eerlijk. En nu komt het, ik kan het me niet herinneren. Het is 12 jaar geleden. Andere wethouder, Gert van den Berg. Het zegt mij helemaal niets. Ik ben er zelf in elk geval niet bij betrokken geweest. Nou, als je het hele verhaal wilt lezen in het regiogedeelte van de Stentor, de Veluwe bijlage, daar staat het dus op de voorpagina en dan iets verderop in dat regiogedeelte gaat het ook verder. Ja, de naam van toenmalig burgemeester Dick van Hemmen die is gevallen en ja, doet mij toch ook wel denken aan iets wat ik niet vergeet. Want ik was wat betreft mijn werkzaamheden bij de reportagewagen, bij de interviews, bij de collega's in Nunspeet nooit verder gekomen dan interviews met toenmalig, daarvoor burgemeester Kees de Kovel. En ja, dat was zo'n aardige man. Die vond alles goed, hè? Ja, die praatte met heel veel mensen mee. En ik zal ook niet zeggen dat dat meteen de bedoeling is en dat dat het beste is. Maar ja, die wou met niemand misverstanden hebben. En toen Kees de Kovel vertrok, ja, toen kwam de zojuist genoemde Dick van Hemmen. En toen werd mij duidelijk eventjes bijgebracht. Van Dijk, als je met die Van Hemmen spreekt, ga niet bij de hand doen, want die heeft mediatraining gehad. Nou, was een goede waarschuwing, want dat bleek wel. Die was heel wel overwogen, altijd in zijn uitspraken. En die kon je nergens opvangen, wat dat betreft. Nou, zo zie je maar weer. Dat was vroeger. Hier is Lee Towers, You Never Walk Alone.
1: Through a storm, hold your head.

0: Three Towers. And You Never Walk Alone. Het voetbal van gisteravond. De finale op het WK is inmiddels bekend. Argentinië wordt de tegenstander van Spanje. Engeland leek gisteravond lang op weg naar de finale, maar wacht slechts de strijd om de derde plek tegen Frankrijk. Wat is er allemaal gebeurd gisteravond? Nou, ja, de voetbalwedstrijd 2 keer 45 minuten en natuurlijk de extra tijd. En het duel tussen Argentinië en Engeland verliep erg grimmig. Dat bleek al meteen in de 2e minuut van de wedstrijd. En na afloop waren de gemoederen nog altijd niet bedaard. De Engelse ster Jude Bellingham stond wat voor zich uit te staren toen Argentijnse spelers naast hem een feestje vierden. De Argentijn Valentin Barco zei iets waarna Bellingham hem een tik op zijn achterhoofd gaf. Dat leidde nog tot een klein opstootje. Nou, regerend wereldkampioen die de titel prolongeert, want houd even in de gaten, Argentinië is voorlopig wel de huidige wereldkampioen. En de laatste wereldkampioen die zijn titel prolongeerde was Brazilië en dat was alweer in 1962. Even terug naar toen, want ondanks het ontbreken van sterspeler Pelé, of Pelé, ja, ik weet eigenlijk niet, nee, Pelé mag je ook gewoon zeggen. Hij was er niet bij vanwege een blessure, werd Tsjechoslowakije in de finale met 3-1 verslagen. 1958, nog iets langer geleden, had Brazilië met Pelé de finale met 5-2 gewonnen van gastland Zweden. Nou, huidige wereldkampioen Argentinië, kunnen ze de titel prolongeren? Ja, dat zal zondagavond blijken, maar eerst zaterdag nog, zaterdagavond om 11 uur. De zogenaamde troostfinale. Frankrijk, en die speelt dan tegen Engeland, de verliezer van gisteravond. En dan de finale, aanstaande zondagavond, 9 uur, Spanje tegen Argentinië.
1: Muziekmuseum. Mis het.

Oh, heerlijk vind ik dat, hè? Ja, een liedje in het Tsjechisch. En nou ja, ik versta er geen klap van. Maar ja, ik krijg dan zo meteen alweer zin als ik dat Tsjechisch hoor zingen om er weer heen te gaan. Ja, nou, het duurt nog wel even, hoor, dus maak je geen zorgen. Ik moet nog wel eventjes mijn geduld bewaren wat dat betreft. Maar na de zomer weer. En als we het dan over de zomer hebben. Nou ja, ik kreeg zojuist weer een weerupdate uit Kampen. En hier begrijp ik uit, terwijl Appie die dat berichtje mij stuurde, terwijl die dat bericht aan het doorsturen was, aan het intikken, was het alweer droog ook. Dus het waren een paar druppeltjes. Nou, hier in Elburg is het ook weer droog. En eerder vanochtend had ik het al over Geert Hartholt. Hij zou in de uitzending komen in verband met de indeling van de voetbalclubs in de verschillende klasses het komende seizoen. Nou, Geert heeft zojuist bericht gedaan. Oeh, kan ik ook naar de studio komen? Nou, natuurlijk kan dat, Geert. En ik heb de airco inmiddels aangezet. De ruimte waar Geert zich dan gaat installeren. Dus wat dat betreft, koffie staat ook klaar. Helemaal niks mis mee. Ik heb ook nog even gekeken of er alweer een column was van Arnold Bergmans. Dat zou dan de derde zijn deze week. Maar Arnold die heeft zich rustig gehouden wat dat betreft. Het Muziekmuseum gaat verder met Cock Robin.

0: Coke Robin. Ja, belofte maakt schuld. The promise you made. Loopt alweer tegen het eind van het eerste uur van deze donderdag editie van het Muziekmuseum. Zo dadelijk het journaal van 10 uur. Daarna de bottenschijf Crisscross Amsterdam. My oh my. En dan het uurtje poldergoud. Oftewel het middelste uur van het Muziekmuseum. Verstaanbare liedjes. En ja, ik zei het net al. Geert Hartold die komt zo dadelijk naar de studio. Dan weet ik niet of Geert meteen op de fiets gesprongen is. En dat hij zich zo dadelijk al meldt. Dan zal dat ongeveer 10:30 zijn. Of als hij denkt, nou ja, ik drink eerst even mijn kopje koffie thuis op. En ik moet even de paparazzen bij elkaar zoeken. Dan komt hij straks ongeveer 11:30. Nou, in ieder geval, hij is welkom. Ik heb de airco in de ruimte waar Geert zo dadelijk gaat zitten inmiddels aangezet. Ik hoop dat het een beetje snel werkt, maar ach, het zal ongetwijfeld goed komen. En Geert Kennedy, die is wel wat gewend. In de loop van de ochtend dus meer nieuws over het voetbal. Tenminste de indeling van de verschillende clubs in de verschillende klasses. De clubs hieruit de regio. Blijf luisteren naar Lou FM.
1: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar en zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met erop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. En rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Os. Bij Ravenstein is de vertraging 10 minuten en op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Hattermerbroek ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
7: 105.5. Dit is Blue FM.
8: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

0: Johnny van der Bos, een 3 zomers lang. Ja, voor sommige mensen is dat nog vrij lang en voor sommige mensen ook heel kort, hè? Ja, nou ja, als ik dan nog even denk aan dat verhaaltje gisteren in de krant van die meneer en mevrouw die 60 jaar getrouwd waren. Ja, dat is iets langer dan 3 zomers lang. Daarvoor hadden we ook nog Criss Cross Amsterdam, my oh my, oftewel de bottenschijf voor deze week. Het is 10 na 10. Van harte welkom bij het middelste uur van het Muziekmuseum, uurtje verstaanbare liedjes. En ik zei het net al, we krijgen zo dadelijk bezoek van Geert Hartold. Gaan het hebben over de indeling van de verschillende voetbalclubs uit de regio. In wat voor klasse opereren zij het komende voetbalseizoen? Geert die komt naar de studio. Is ook wel eens leuk. Ja, doet altijd via de telefoon. Maar vriendelijk nog dringend verzoek van Geert. Kan ik ook naar de studio komen? Nou, dat kan natuurlijk, Geert. Hij is misschien al wel onderweg. In ieder geval straks om ongeveer 11:30 of om ongeveer 11:30. Dan horen we Geert Hartold. Ik zou bijna zeggen met het laatste voetbalnieuws. Blijf luisteren.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

Siska Peters, España Mañana. Daarvoor de held van mij van Suzanne en Freek. Ja, het was even een blokje van vier. Een ster vernoemd naar jou, helemaal Hollands. En de paraplu van Nielsen. En ja, paraplu. Zuiver toeval dat dat liedje wordt gedraaid. Want vanochtend had ik het al over het weerbericht van Dries Smit. Had het niet over regen. Kreeg een update van het weer uit Kampen. Maar ja, er was de regen voorbij voordat het berichtje verstuurd was. En ja, dan zingt Nielsen ook nog over de paraplu. Ja, het kan allemaal. Fijn dat je luistert naar Lou FM. Ik zei het al eerder, Geert Hartold. Hij komt zo dadelijk praten over de indeling van de voetbalclubs hier uit de regio in de verschillende klasses. Geert is inmiddels gearriveerd. Ik heb hem nog niet gevraagd of hij zin heeft in een kopje koffie of een glaasje water of wat dan ook. Maar zo dadelijk horen we het laatste voetbalnieuws van Geert. MUZIEK

0: De Amazing Stroopwafels en de Oude Maasweg. Je luistert naar Lou FM, het loopt al tegen 10:30. En zoals al eerder verteld, bezoek hier in de studio Geert Hartholt. En we gaan het hebben over het voetbal, want de luisteraars van Lou FM en ook de collega's in Nunspeet, ja, die kennen Geert als zijnde de verslaggever van DSV. Maar zo af en toe dan bellen wij ook samen en dan hebben we het over ook wat andere dingen. En nu onder andere, zoals beloofd, de klasseindeling. Ik heb het nog niet met Geert erover gehad of dat inderdaad het geval is. Geert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bart.
0: Ja, want de klasseindeling waarschijnlijk, hè? Of wou je het eerst over iets anders hebben?
1: Nee, ik hoef het niet over iets anders te hebben. De klasseindeling is bekend. Wel viel mij op, ik pakte even de app van Live Uitslagen. En dan zocht ik op de derde klasse F. Want dat is de klasse dan waar DSV in komt.
0: Ja.
1: En daar stonden 13 clubs met namen genoemd. En één stond er nog onbekend. En ik denk dat dat wel FC Dalfsen is. Maar of die app is niet helemaal actueel. Of... En Dalfsen is ook zo'n ploeg, die is pas gefuseerd. Dit jaar, ik geloof zelfs officieel pas met een ledenvergadering in maart of april. Dus of dat allemaal al helemaal in kan en kruiken zit, dat weet ik niet. Maar daar komen we straks wel op met de indeling van DSV. Maar ja, het is bekend, 10 juli.
0: Ja, de clubs hier uit de regio, ik weet niet hoe ver jij de buurt ingaat, maar ik zou zeggen, steek van wal.
1: Nou, dan pak ik eerst maar de hoogspelende ploeg uit de buurt. Dat is Wezep. Daar zit, dacht ik, Arnold van Riesen, klopt dat?
0: Ja, dat wisselt nog wel eens. Alleen, ja. Ja. Sorry, ik ben wat dat betreft niet op de hoogte.
1: Nee.
0: Ja, Arnold van Riesen, ja.
1: Ja, ik dacht dat het wel Arnold van Riesen was.
0: Ja.
1: Die zit bij Wezep. Nou, ik weet lang niet de plaatsnamen waar al die ploegen vandaan komen.
0: Oh.
1: Maar er zit nogal wat tussen. Onder andere ONS Sneek. Ja, dan moet je dus. Kun je niet om 2:30 nog in je autootje stappen als je om 2:30 moet voetballen. Waar zitten ze nog meer bij in? AZSV, Berkem, Bon Boys, Deto, DZC68, Flevo Boys, HSC. En dat hoor ik ook nog wel eens op de andere omroep voorbij komen. Heb jij vrienden of makkers die dat graag willen weten van Haaksbergen?
0: Nou, vertel het maar.
1: Ja, ik weet het niet. Jij zegt wel eens in jouw uitzending zaterdagsmiddags. Voor de luisteraars die het willen weten, ook nog even de stand van HSC.
0: Ja, nee, dat heeft met iets anders te maken.
1: Oké, okay,
0: ja,
1: goed. Nee, nou, daar zit Wezep ook bij in. Dus je hoort het nu ook via Loco en Lou Sport. Heino. En dan, ik heb het met duidelijke blokletters maar opgeschreven. Lac Frisia 1883. Ik weet niet hoe die aan de naam komt. Maar daar zit Wezep dus ook bij in. Neo. Dan ONS Sneek. Kwik 20. TVC 28. Urk. En Oldeveste. En dat zijn 16 ploegen. In die vierde divisie D betekent dat Wezep voor 30 potjes in die vierde divisie moet zien te blijven.
0: Ja, ik krijg terwijl jij aan het vertellen bent een appje van Jeanette. En die zegt inderdaad, Arnold van Riesen is de verslaggever van WHC. En het programma, het sportprogramma van de omroep hier in Elburg en de omroep in Oldebroek heet Noord-Veluwe Sport.
1: Ja, dat weet ik wel.
0: Ja, maar, nee, maar even ter aanvulling.
1: Ja, dan moet ik echt diep nadenken. En af en toe lukt dat.
0: Ja, daarom. Ik vind het nog steeds leuk. En het zijn van die dingetjes, die vergeet je niet. Ja. Eén keer had ik jou in de uitzending. Ja, ik weet niet of ik het bij jullie verteld heb of bij de andere omroep, maar laat ik het nog maar een keer vertellen.
1: Ikzelf?
0: Ja.
1: Ja, het is één keer gebeurd. Ik dacht dat het bij de omroep een kilometer of 10 verderop is. Daar heb ik een wedstrijdverslag gedaan en het zal ongetwijfeld een wedstrijd geweest zijn met wat meerdere doelpunten. En ik denk dat nou jij presentator was en Corné de technicus. En Corné heeft me keurig of jij uit laten spreken. En daarna zei hij toen heel subtiel, dat had je al verteld, Geert. Ja, maar dat krijg je dan als je twee omroepen hebt.
0: Ja,
1: en
0: daarom.
1: Het is denk ik ook een thuiswedstrijd. Dus dan doe je ook het scorebord en het omroepen. Ja, en dan gaat er wel eens wat mis. Hoewel ik niet erg vind dat het mis is, hoor.
0: Maar nee,
1: er kan van alles gebeuren dan.
0: Ja, en tijdens de laatste nacompetitie had jij zelfs drie omroepen.
1: Ja, maar dat is ter plekke weer teruggedraaid naar 2. Omdat er ook iemand was die, ik weet niet meer precies hoe die omroep heette, maar die had ook iemand gestuurd. En 2 was dus al moeilijk genoeg, omdat de penalties wil je graag live doen. En dat kan niet voor 2 omroepen, dus nee. Daar moest ik ook kiezen.
0: Ja. Ja, het hele leven bestaat uit keuzes, Geert.
1: Ja, ja, en als het alleen maar over penalties gaat, dan doe ik het ervoor.
0: Nou, kijk eens aan. Hé, jij zei net, je weet niet waar sommige clubs vandaan komen. Nou, ik hoop dat Arnold van Riessen wel goed heeft opgelet met aardrijkskunde vroeger.
1: Ja, dat hoop ik ook. En ik zit dan bij de klasse waar DSV in zit. En ik heb een boekje waar ik dat altijd in bijhoud. En ik zet meteen de ploegen in mijn boekje met adres en plaats erbij. Want ik ben wat dat betreft een enorme rund met navigatie. Sommigen weten zo blindelings de weg weer te vinden naar allerlei voetbalverenigingen. Nou, ik moet er misschien eerst wel 4-5 keer geweest zijn voordat ik het zonder navigatie kan. Dus ik zoek het ook nog op.
0: Ja, nou, ik had vroeger wel eens, dan kon ik de weg naar huis nog niet eens vinden. Dus wat dat betreft niks bijzonders, Geert.
1: Dat lag niet aan de weg misschien.
0: Nee, daarom. En trouwens, gisteren heel verhaal in de krant dat gewoon de papieren landkaarten, de papieren boekjes bij de ANWB nog steeds grif worden gekocht.
1: Ja hoor, wij hebben ze ook in de camper liggen. Al naar gelang het land waar we naartoe gaan of gingen, ja, hadden we ze toch bij ons. En een van de argumenten die ik op de radio ook hoorde was dat ouders of grootouders dan aan hun kinderen konden laten zien waar ze waren.
0: Oh ja.
1: Nou, wij hebben een camper waar nog een 3-zitsbank voorin zit. Dus er zit nog wel eens een kleinkind bij ons in. En dan kunnen we dat ook mooi even samen delen. Ja, dus dat wij hebben ze ook nog.
0: Ja, en jij rijdt de camper en Henny leest de kaart, of hoe is het verdeeld?
1: Henny rijdt ook wel.
0: Oh.
1: Maar meestal hebben wij dan een van onze gezinsleden bij ons, of dat nou Kar of Ria is. En zeker de man van Ria, Martijn Lieverink, die heeft bijna een navigatieknobbel. Daar rijden we achteraan. Dat is zo makkelijk.
0: Dat is helemaal makkelijk, Geert.
1: Ja, het is wel eens vermoeiend hoor, om iemand honderden kilometers in de gaten te houden. Want soms ben je elkaar op de snelweg het haar al kwijt, bij wijze van spreken. Maar dan zoeken we elkaar altijd wel eventjes op.
0: Ja, dat was de 4e divisie D, WHC.

0: dat Arnold dat nog wel gaat doen, want die moet er uiteindelijk naartoe.
1: Ja. Geert, we hebben het niet van tevoren afgesproken. Doen we eerst een muziekje of doe jij eerst een andere klasse?
0: Ik doe eerst nog even een andere klasse.
1: Ja.
0: Dat is de klasse van de ploegen een beetje de andere kant op. Nunspeet en Hierden, die zitten bij elkaar in. En daar zit ook nog bij ingedeeld Epe. En Epe is dan denk ik voor Ovios een minder fijne klank. Want die hebben tot het laatst toegestreden wie er kampioen zou worden. En wie er zou kunnen promoveren met na-competitie. Dat is uiteindelijk Epe geworden. En in die tweede klasse L zijn er 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ploegen. Nou, ik noemde al Epe, Hierden en Nunspeet. Die zitten dus daarin. Maar ook Doskampen, FC Horst, Harskamp, Hooglanderveen, IVV, KHC, Lunteren, NSC, SVI, WVF en Zeewolde. Dus ook redelijk veel derbies. Is het 10 kilometer verderop nog een derby. Maar toch wel ploegen die elkaar goed kennen. En die ook redelijk in de buurt elkaar zullen ontmoeten.
1: Ja, nou, dat is alleen maar leuk, toch?
0: Ja, zeker. Het is hier Nijkerk, Nijkerkerveen, IJsselmuiden, Kampen, Zwolle, Zeewolde, Westerholte. Nog één uit Kampen, Horst. Eigenlijk alleen een beetje verder weg is Harskamp en Hooglanderveen.
1: Ja, nou, afstanden valt in Nederland sowieso al mee. Want als je eerst, zoals in sommige buitenlanden, 400 kilometer moet rijden om bij een buurtgemeente te komen.
0: Ja,
1: dat is heel anders.
0: Ja. Of een dag van tevoren vertrekken. Hè?
1: Nou, kan ook leuk zijn.
0: En dan een nachtje ergens zijn. Ja.
1: Ja, en dan op kosten van de omroep.
0: Dat zullen ze niet gauw doen.
1: Ja, Geert. Ja, Ovios, hè?
0: Ja, Ovios die heeft het dus net niet gehaald. Daar kom ik straks even op. Dat is de derde klasse F. Nou, Nunspeet ook leuke indeling, denk ik wel, hoor. Wat ik net zei, Nijkerk, Westerholte, Zeewolde, Zwolle, allemaal ploegen in de buurt. En Nunspeet handhaaft zich mooi in die tweede klasse. Patrick Visser is daar nog steeds de oude DSV'er die er speelt. SVI is de ploeg waar Martijn Hessusius 1 jaar naartoe is verhuisd. Maar die was na een jaartje weer terug. Nog niet eens omdat hij daar niet altijd een basisplek had. Had hij trouwens niet elke week, maar hij zat duidelijk bij de eerste selectie. Maar blijkbaar is het toch bij DSV iets wat hem weer aantrok om vorig seizoen terug te komen. En DSV heeft er wat dat betreft vorig seizoen en dit seizoen ook weer een mooie verdediger bij.
1: Ja, Geert, eventjes een hele andere vraag. De indeling van die klasses. Kunnen clubs een voorkeur indienen waarin ze ingedeeld worden of doet de KNVB dat uit zichzelf?
0: Nee, de clubs kunnen wel een voorkeur indienen. Ik heb zo zelf het idee dat ze van de 10 aanvragen lang niet altijd 8 of 9 kunnen waarmaken. Want ik vermoed dat je wel goede argumenten moet hebben om jaarlijks of misschien 2, 3 jaarlijks weer te wisselen. En dan wisselen ze soms van KNVB afdeling Oost naar West. Zo gauw je wat meer naar Amersfoort komt dan heet het niet meer Oost, maar West. Kom je heel andere ploegen tegen. KCVO bijvoorbeeld is nu van zondag naar zaterdag gegaan. De trainer van DSV, Gert-Jan Pixen, is daar volgend jaar trainer. Die had heel graag gewild dat KCVO en DSV bij elkaar inkwamen. Dus je kunt wel wat verzoekjes indienen. Ook regionaal. Maar ik noem maar eens iets. Stel dat VSO en Elburg aankomend seizoen zo goed presteren dat de een kampioen wordt en de ander via de na-competitie. Dan zou je dus Elburg, VSO, Harde, Ovios en Doornspijk 5 ploegen binnen 10, 12 kilometer bij elkaar hebben. Ik weet niet of de KNVB dat dan ook zou doen.
1: Nee. Je zei net al, Nunspeet, redelijk gunstig wat betreft de afstanden ingedeeld. Want ik weet nog, Nunspeet was ook een keer ingedeeld in een andere klasse. En toen moesten we in Zeeland voetballen. Ja, het bestuur ging met de helikopter, maar de rest ging met de bus en eigen auto's. Nou, dat was een eind weg.
0: Ja, dat klopt. Ik denk dat je toen naar Goes moest.
1: Ja, joh.
0: Ja, die kant op. En
1: was
0: dat is dan
1: leuk.
0: Nog. Nee, begin Zeeland. En sommige wedstrijden beginnen om 3 uur. Ik kom nog uit de tijd dat de wedstrijden bij DSV 1 vroeger 4:15 begonnen. ja, dan ben je de hele middag of eigenlijk de hele zaterdag kwijt.
1: Nou, kijk eens aan. We hebben twee klassen gehad.

0: Rob de Nijs en zondag op bezoek hier in de studio Geert Hartold. We hebben het over de indeling van de voetbalclubs hier uit de buurt in de verschillende klassen. Geert, met jou goed vinden even een bericht uit Nunspeet, want bij de Nestlé, vroeger was dat de melkfabriek, daar is salpeterzuur in het riool terechtgekomen.
1: Ja, wij wonen in het centrum Doornspijk en we hadden geregeld vanmorgen de sirenes en brandweers en daarna de kleine brandweerauto. Dus dat was er aan de hand.
0: Ja, salpeterzuur in het riool. Nou ga ik er automatisch maar vanuit dat de meeste mensen niet uit het riool drinken. Maar hoe gevaarlijk zou dat kunnen zijn?
1: Ik weet niet. Ik ben helemaal niet goed in scheikunde. Oh. Dus, maar het kan, als het uit het riool kan ontsnappen. Kijk, zo'n brandweerwagen zal er ook niet voor niks heen gaan. Dus nee. Ik hoop dat ze het afdekken en... Het is volgens mij, voor zover ik weet, is er weinig in het verleden ooit gebeurd bij de Veluvine. Qua rampjes of rampen.
0: Nee, daarom. Dat is altijd goed gegaan. Maar net zoals toen ging het hoofdzakelijk over melk en gele vla en dat soort artikelen. Ja, daar kan natuurlijk weinig mee misgaan.
1: Ja, maar misschien heb je die wat vervelendere stoffen wel nodig om melk en gele vla te maken.
0: Wie weet. Nou, in ieder geval kreeg een berichtje daarover zojuist toegestuurd. Dus zo zie je maar weer. We gaan verder.
1: Ja, we gaan verder eerst maar eens met de ploegen die vorig jaar ook bij DSV in die competitie zaten. En die eigenlijk wel die hele competitie hebben moeten knokken om uit die degradatiezone te blijven. Uiteindelijk is dat niet gelukt. Dan heb ik het over Elspeet en Hulshorst. Vevo zat er ook nog bij. Vevo is rechtstreeks gedegradeerd. Die voetballen nu in de vijfde klasse. En Elspeet en Hulshorst kregen dan nog een herkansing in de nacompetitie. En ze noemen dat wel eens een beetje cynisch de verkeerde nacompetitie. Want in die nacompetitie wil je liever niet zitten. En daarin hebben ze het ook niet gehaald. Dus zowel Elspeet als Hulshorst volgend jaar... Een klasse lager acteren in de vijfde klasse betekent dat. Ze zitten wel bij elkaar in. Ze zitten in 5C. En dat zijn 12 ploegen. Dat vind ik zelf altijd jammer. Nu hebben we er niet zoveel mee te maken. DSV zit in een pool van 14. Maar 12 teams in een pool. Dan heb je maar 22 wedstrijden. En dan zitten er dus nog wel eens wat loze zaterdagen tussen. Waar zit Elspeet en Hulshorst bij ingedeeld? Nou, ook wel bij een aantal ploegen lekker in de buurt. Ik zal ze eerst even oplezen. Almen, Apeldoornse Boys, Sportclub Eefde, EZC, Gorssel, Harfsen, de Veluwe Boys of de Veluwse Boys, Vevo, WWNA en ZVV 56. En dan natuurlijk Elspeet en Hulshorst. Nou, wat zijn de ploegen uit de buurt? Apeldoornse Boys lijkt me logisch. EZC komt uit Epe. Gorssel komt ook niet zo ver weg. De Veluwse Boys komen uit Gadderen. Vevo komt uit Veessen. WWNA is Wenum-Wiesel. En ZVV 56 is Apeldoorn. Dus ik denk dat Elspeet en Hulshorst ook wel tevreden zijn met deze indeling. En dat ze hopen, Hulshorst was binnen 1 of ik dacht maximaal 2 jaar weer terug vorig jaar in die vierde klasse. Die had het jaar daarvoor die hele vervelende regel dat de KNVB opeens de onderste 6 degradeerden en de bovenste 6 bleven in dezelfde klasse. Toen zat Hulshorst dus net bij die onderste 6. Toen waren ze snel weer terug. Ja, of dat dit seizoen ook zo is, ik weet het niet. Maar ze hebben wel veel derbies in het vooruitzicht.
0: Ja, Geert, we hebben een oplettende luisteraar. En dat is alleen maar goed. Want jij had het net over loze wedstrijden als er 12 clubs in de competitie
1: loze
0: zitten.
1: Loze zaterdagen.
0: Oh, loze zaterdagen. Maar die luisteraar die zegt, ja, maar als er 13 clubs in zitten, ben je ook om de zoveel tijd vrij.
1: Ja, 13 is nog vervelend.
0: Ja,
1: want
0: daarom.
1: Dan heb je dus één wedstrijd, één ploeg die altijd overblijft. En dan is het ook lastiger om vriendschappelijk een potje af te spreken of zo. Nee, 13, een oneven aantal is nooit.
0: Nee, daarom.
1: Dus, nee, klap. Dan beter 12.
0: Ja, dus dank aan die luisteraar. Ja,
1: hoor. Blijf.
0: Ja, blijf reageren. Niet op alle slakken zout leggen, daar hoort dit niet bij, hè?
1: Nee hoor. Nee, dat is, het zal uit een goed sporthart komen.
0: Ja, daarom. Geert, ga verder.
1: Dat was de vijfde klasse. En dan hebben we ook nog de vierde klasse. De klasse waar hier de plaatselijke trots in acteert, de Elburger Sportclub. En VSO. Ja, VSO die zal toch wel met enige teleurstelling ook weer in die vierde klasse beginnen. ESC heeft zich gewoon gehandhaafd. Die moest daar nog wel soms even tot het uiterste gaan. Maar het is gelukt. En VSO heeft natuurlijk samen met ZAC en DSV een aantal keren die koppositie ingenomen in die vierde klasse C. En toen het erop aankwam, ook DSV trouwens en ZAC, het niet waar kunnen maken. En ZAC werd dan pas in de laatste wedstrijd kampioen. VSO heeft dan eigenlijk zo'n seizoen van net helemaal niks. Ze hebben geen periodetitel gehaald. Ze hoeft ook niet bang te wezen om te degraderen. Ja, en dan word je dus weer ingedeeld in dezelfde klasse. Samen met Elburg. Dat zijn er ook weer 12. Straks kom ik wel even op of het ver weg of dichtbij is. Ze hebben een aantal bekende ploegen en ook wel wat nieuwe, redelijk wat nieuwe eigenlijk. Bij wie zit VSO en Elburg ingedeeld? Dat is EFC 58, Hattem. Hattem is de degradant uit de derde klasse. Lelystad, Oene, Twello, Sportclub Deventer, SV Zalk, VSW... Denk ik, ik heb hier staan VSV, maar dat is een ploeg die mij helemaal niet bekend voorkomt. Dus dat zou waarschijnlijk VSW moeten zijn, maar dat weet ik niet zeker. WZC en Zwolse Boys en dan natuurlijk nog Elburg en Oosterwolde zelf. Nou, wat zijn de bekende ploegen waar ze vorig jaar ook tegen moesten? Dat is WZC, dat is EFC, dat is Oene en meer eigenlijk niet. Nou, en dan komen er wat nieuwe bij. Hattem als degradant. Twello is nieuw. Sportclub Deventer is nieuw. SV Zalk is nieuw. En Zwolse Boys zaten we vorig jaar ook niet bij in. Dus is een hele nieuwe, redelijk nieuwe indeling in die vierde klasse C.
0: Ja, je noemde net VSO, een verloren seizoen. Maar het is toch niet dat ze het hele seizoen voor niks gespeeld hebben?
1: Nee, zeker niet. Ze hebben tot een wedstrijd of halverwege de competitie, na 11 wedstrijden ongeveer, stonden ze zelfs samen met, ik dacht, DSV bovenaan. En toen kwam op een of andere manier, net als bij DSV trouwens, de klat erin. En ze lieten puntjes liggen en zowel VSO als DSV als ZAC konden die zaterdagavonden, als zo'n uur of 17:30 de stand bekeken, dat mooie zinnetje zeggen: als wij nou vandaag gewonnen hadden, hadden we bovenaan gestaan. Maar dat lukte dan niet. En ja, de ene keer verloor VSO heel verrassend en dan DSV weer of speelde gelijk. DSV heeft vorig jaar het meeste gelijk gespeeld van alle ploegen en het minst verloren. Oh. 9 keer gelijk. Nou, je kunt beter 4 keer winnen en dan heb je meer punten.
0: Ja.
1: En ja, dus iedereen overkwam dat vorig jaar. En uiteindelijk is ZAC dan met de titel gaan strijken. En DSV heeft via de na-competitie gered. En VSO, ja, ik weet nog de kop van de krant toen Feyenoord een keer tegen het Arad moest spelen. Feyenoord had toen net de Europa Cup 1 gewonnen. En seizoen daarop, in de eerste ronde, dacht ik, vlogen ze er al uit tegen het Arad. En toen was de krantenkop uithuilen en opnieuw beginnen.
0: Nou, ja, is leuk bedacht.
1: Ja, maar wel een beetje verdrietig inderdaad.
0: Ja, dat wel. Maar ik vind trouwens altijd die krantenkoppenmakers, want dat schijnt een beroep te zijn in de uitgeverswereld, die vind ik altijd wel heel treffend.
1: Ja, ik vind het ook knap hoor. Ja. Dat is de kunst van het weglaten. En ja, als je dat goed kunt en met een minimum aantal woorden toch datgene oproept wat je graag wil dat de lezer voelt, dan is dat best knap.
0: Ja, Geert, eventjes, dan kijken we naar de digitale klok. Er moet nog wat verteld worden door jou.
1: Ja, DSV nog, hè?
0: Als je dat in 2 minuten kunt.
1: Ja, zeker.
0: Nee, het hoeft niet. Want dan kunnen we ook in het volgende uur, nou ja, eigenlijk het toetje van DSV vertellen. Jij mag kiezen.
1: Jouw programma loopt daardoor niet helemaal in het 100?
0: Ah, nee joh.
1: Oké, dan doen we het toetje na 11 uur.
0: Nou, kijk eens aan. Geert Hartold, hij is hier op bezoek in de studio van het Muziekmuseum. Lou FM, de studio. En ik krijg zojuist toestemming van Hans Koolman.
1: Ja, en dat is niet de minste, hè?
0: Nee, daarom heb je net ook al even de hand meegeschud. Maar hij zegt, doe het maar in het volgende uur. Dus wat dat betreft, niks mis mee. Goed, zo dadelijk dus gaan we de indeling van DSV behandelen. Geert is hier in de studio aanwezig. En anders wordt het wel even kort dag, dan wordt het afraffelen. Dus zo dadelijk meer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. En vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. In Algerije is al een paar dagen lang een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een alternatief podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden en staat bekend op het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een compleet nieuw thema heeft. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, omdat er volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag en hij was 78 jaar. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noor, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Manfred Mann en Haha Zet de Clown. En daarvoor de bottenschijf voor deze week. Week 29, Crisscross Amsterdam en My Oh My. Zoals al eerder gezegd, op bezoek hier in de studio Geert Hartold. We hebben het over het voetbalindeling van de clubs hier uit de buurt in de verschillende klasses. We hebben eventjes tijdens nieuws en bottenschijf met elkaar aan tafel gezeten, van alles besproken, Geert. En wat gaat de tijd dan hard, hè?
1: Ja, de problemen zijn de wereld uit eigenlijk, hè. Die lossen we dan met een kop koffie op. Was het maar waar.
0: Ja, nou ja, ik bedoelde eigenlijk, het was zo weer tijd dat we hier moesten gaan zitten.
1: Ja, ja, ja, mijn kop koffie is nog niet leeg.
0: Nee, daarom. Maar in ieder geval, ja, want het toetje moet nog komen.
1: Ja, ik ben natuurlijk het meest bekend met DSV. Nou, DSV is gepromoveerd na een na-competitiewedstrijd 6 juni tegen FC Ommen. Dat pakte uiteindelijk goed uit. Wel leuk trouwens dat die wedstrijd pakte goed uit nadat de strafschoppen goed genomen waren. Ik weet niet of je een beetje lezer bent van de Huis aan Huis, Elburg, waar dat dialectstukje altijd in staat. Ik lees dat vrijwel nooit, omdat ik dialect lezen heel erg lastig vind. En ook niet fijn lezen vind. Maar dit keer viel mij de hoofdletters DSV op. Toen heb ik wel even gekeken. En daar werd op een leuke manier even gerefereerd aan dat DSV gewoon 5 jongens had die de penalties er allemaal inschoten. En dat de KNVB maar eens moest vragen bij DSV hoe ze dat toch allemaal deden. Maar goed, dat hebben ze dus voor elkaar gebokst. Hij had het over Jeffrey Schreurs en zijn mannen. Nou, en over Jeffrey Schreurs trouwens, dat is de enige speler die in het nieuwe seizoen bij DSV niet meer in de selectie zal gaan voetballen. Hij gaat een stapje lager. Waar is DSV ingedeeld? Gelukkig ook in een pool met 14, dus ze hebben 26 wedstrijden. En dat zijn de volgende tegenstanders geworden. Seerebroek, Het Harde, Bekwiek, Dize West, FC Dalfsen, Hattoheim, Heerde, Ovios, Olympia 28, Rauwveen, SEH, Zwift 64 en ZAC. Nou, leuk in elk geval is dat Het Harde en Ovios erbij zitten. Dat zijn dan toch 4 wedstrijdjes voor DSV waar ze denk ik wel naar uitkijken. Wat ook wel frappant is en eigenlijk ook wel weer mooi is, de 3 ploegen uit de 4e klasse die zijn gepromoveerd, DSV, ZAC en Olympia, zijn nu ook weer bij elkaar in dezelfde klasse ingedeeld. Nou, dat is leuk. Dan kom je toch weer iets bekends tegen. Ja, en de andere ploegen, voor mij is Dize West, dacht ik, een nieuwe tegenstander. En FC Dalfsen, maar daar hadden we het al eerder over. FC Dalfsen is de naam van een fusieploeg die nog maar een half jaar of zo bestaat. Vroeger had je, dacht ik, gewoon Dalfsen en ASC. En die zijn nu samengegaan tot FC Dalfsen. En verder zijn de meeste ploegen wel bekend. Bekwiek heeft DSV ook, dacht ik, nog nooit bij ingezeten. Bekwiek 28 zat voor een aantal jaren nog in de 2e klasse. Nu dan in de 3e klasse. Seerebroek hebben ze gehad. Nou, Hattoheim, Heerde, SEH, Rauwveen enzovoort. Al die ploegen. Zwift 64 uit de Zwifte band. Ik denk een hele mooie indeling, maar geen makkelijke. Ik denk dat DSV en de supporters van DSV ja, toch een heel ander seizoen krijgen dan dat ze gehad hebben.
0: Ja, Geert, help me even, want je had het net over Bekwiek 28 Zwolle, maar Dize West komt daar ook vandaan, meen ik, of niet?
1: Dize West komt ook uit Zwolle, grenst aan het veld van Uluspor. Toen wij vorig jaar de laatste competitiewedstrijd tegen Uluspor moesten spelen, zou je de verkeerde afslag lopend nemen. Dan kwam je op het veld van Dize West uit. Wij moesten rechtdoor en kwamen op het veld van Uluspor. Ja, ja, ook in Zwolle.
0: Zijn ze vergelijkbaar? En dan bedoel ik eigenlijk wat betreft, nou ja, tussen aanhalingstekens, de hardheid?
1: Poeh, dat weet ik niet. Het is wel een vereniging die af en toe misschien niet zo goed in het nieuws komt. Maar soms hebben ze ook een stempeltje en dan kunnen ze zich maar iets of bijna niets veroorloven. En er wordt weer over ze gesproken. Wij zijn toen bij Uluspor geweest. Nou, die stond ook niet goed bekend. En daar hadden ze ook wel reden voor. Maar wij zelf zijn zowel uit als thuis prima ontvangen. alles wat we nodig hadden, of verslag te doen, of wat ook maar, een bakje koffie eventjes, werd ons van harte gegund. En ja, het is soms ook maar net hoe het loopt. Deze wedstrijd heb ik geen negatieve ervaringen mee.
0: Nee, wat betreft Uluspor, ja, die schietpartij die daar toen geweest is, ja, dat was niet op zaterdagmiddag tijdens het voetbal.
1: Nee, maar daar staat er wel in de krant, bij de kantine van Uluspor. Ja, daar is DSV, daar is VSO, daar is Elburg ook niet blij mee als je zo in de krant komt.
0: Nee, dus, daarom.
1: Nee, en de andere ploegen, ja, die zijn min of meer bekend voor DSV, maar wel, wat ik al zei, zelf zeg ik, DSV handhaven. Doelstelling.
0: Nou, laat ik dat nou aan je willen vragen. Wat is de bedoeling van DSV? Ja, niet meteen degraderen.
1: Nee. Het lijkt me niet makkelijk voor een nieuwe trainer om meteen een klasse hoger te beginnen. Jeffrey Schreurs, wat je verder ook van hem denkt, goed of niet zo goed, aanvoerder, geen aanvoerder, was toch goed voor dit seizoen, dacht ik, 15 doelpunten. Penalties waren bijna altijd een zekerheidje. En Jeffrey is ook zo'n voetballer waar je vanaf de kant misschien aan denkt, nou, daar heb je ook niet zoveel aan. Maar als ik dan medespelers vroeg, dan merkte je het pas als hij niet meedeed. Nou, goed, volgend seizoen doet hij niet mee. Dus je hebt een vrijwel ongewijzigd team. Maar vorig jaar, DSV kende een hele goede eerste periode, een hele goede tweede periode. Ik denk dat ze nu veel meer de puntjes moeten sprokkelen. Het harde heeft toch ook geen verkeerd team en moest ook alle zeilen bijzetten om erin te blijven. Ojos was een kampioenskandidaat. Seerebroek heeft DSV in het verleden tegengespeeld. Zelden gewonnen. Rauveen is een pittige tegenstander. SCH heeft DSV al een keer dwars gezeten op de weg naar het kampioenschap. Bekwiek is een ex-tweede klasser. Heerde weet ik niet zo heel veel van. Dat is een oud-zondagclub. ZAC is natuurlijk niet voor niks kampioen geworden. Ja, je begint allemaal weer met 0-0. Maar ik zou blij zijn als DSV dit seizoen in die derde klasse blijft.
0: Nou, DSV en het harde bij elkaar in. Dus wat dat betreft, als het verzamelen is op Sportpark De Haren, kunnen ze bij kans lopend naar het harde toe.
1: Ja, ik weet van de voorgaande edities dat lopend was dan net een brug te ver. Maar dan gaan er geen auto's. Nee, dan gaan ze op de fiets.
0: Je noemde net al de nieuwe trainer. Hoe zijn ze daaraan gekomen?
1: Nou, ik heb hem in de uitzending gehad een aantal weken geleden. Sportprogramma van de Omroep in Nunspeet. Hij was eigenlijk wel toe. Hij was trainer van WVF onder 23. Hij was jarenlang assistenttrainer van VSO 61. Toen als assistenttrainer ook wel tegen DSV gespeeld. Dus DSV was hem niet onbekend. En hij was eigenlijk wel toe aan nu een nieuwe stap, is hoofdtrainer worden van gewoon een eerste elftal. Nou is WVF onder 23 denk ik ook geen verkeerd team. Maar een hoofdtrainer echt worden van een eerste elftal vond hij goed om nu eens te doen. Hij heeft gesolliciteerd, hij heeft gesprekken gevoerd. Ik weet onder andere met Wilco Hofmeijer, een van de bestuursleden, technische staf. Wilfred van der Heijden heeft zich ermee bemoeid. En ook een gezelschap van het selectie. Van de eerste selectie bij DSV. 3 of 4 spelers zitten daar ook bij. Ik weet niet vanaf het begin, maar wel, ze mochten hun zegje daarover doen. En uiteindelijk is hij het geworden. Ik heb niet gevraagd, en dat zouden ze waarschijnlijk ook niet zeggen dan, of dat helemaal unaniem is en of er veel gesolliciteerd is of niet. Ik weet wel uit het verleden dat DSV wel een ploeg is waar veel trainers ja toch wel denken dat ze daar een fijne loopbaan kunnen hebben.
0: Nou, heel goed om te horen. Dan terug naar Wilbert van Loo. Vorig seizoen hebben we het er alles over gehad. Zijn vader Bert had hem vermanend toegesproken. Wordt nou dit jaar maar eens een keer clubtopscorer. Was de druk op zijn schouders te zwaar?
1: Dat weet ik niet. Hij is in elk geval niet geworden. Hij gaat. Het is natuurlijk ook een verdediger. Hè? En een verdediger zal niet zo heel gauw clubtopscorer worden. Wilbert is wel een hele goede kopper. Dus hij gaat mee met de hoekschoppen en met de vrije trappen. En daar is hij nog wel eens succesvol als hij dan zijn hoofd tegen de bal zet. En dit jaar, ja, ik vermoed dat hij het verdedigend drukker zal krijgen dan om die aanval nog een beetje te kunnen ondersteunen. Ik hoop dat hij weer af en toe scoort. Dat zou mooi zijn. Ik zei net al, Jeffrey Schreurs schopte de 15 in. Ja, die mis je dan toch. Aan de andere kant, we hebben ook Patrick Visser gehad. En die heeft er nog meer gemaakt in dat seizoen. Die ging weg. Ja, en anderen pakken dat ook wel weer op. En of dat nou Wilbert van Loo is, of Martijn Hazusius, of Lieverink, of Visser, of Arnoud Zwep. Noem ze maar op allemaal, de aanvallers en de middenvelders. Ik hoop dat DSV voldoende scoort om wat puntjes te pakken.
0: Nou, kijk eens aan. En laat zijn vader Bert dan maar even zich op de achtergrond houden. En luisteren naar moeder Lia. Hou je gedijst.
1: Ja, ik weet niet. Ik geloof, volgens mij is Wilbert al een aantal maanden uit huis. Dus er zal niet meer dagelijks over gesproken worden. Maar goed, Bert en ik denk Lia niet veel minder, is natuurlijk een voetballiefhebber in hart en nieren.
0: Ja, maar ja, op verjaardagen en andere bijeenkomsten, dan weet je wel hoe het gaat.
1: Ja, maar hoef je altijd verkeerd te zijn, hoor.
0: Nee. Geert, de competitie, dat duurt nog even. Maar eerst natuurlijk het bekervoetbal en de Veluwe Cup.
1: Ja, de Veluwe Cup laat ik grotendeels aan mij voorbij gaan. Dan zit ik op vakantie. Waarschijnlijk is het dan Oostenrijk of we zijn al op de terugweg een aantal nachtjes in Duitsland. Want dat is geloof ik 15 augustus, dat is een zaterdag, en 22 augustus. En dan in de week daartussen op die dinsdag en woensdag wat wedstrijdjes tussen DSV, OVOS, Elburg en 't Harde. Ik ga er niet denigrerend over doen, want het is een hele goede voorbereiding. Maar het blijft natuurlijk voorbereiding. Wat ik al zei, bij ons is bijvoorbeeld Martijn Lieverink nog op vakantie. Zo zullen er meer jongens zijn die wat later nog op vakantie gaan. 29 augustus, dan is de eerste bekerwedstrijd. Nou, dan is iedereen wel zo'n beetje terug. Dat betreft drie zaterdagen. 29 augustus, 5 september en 12 september. Daar worden de drie bekerwedstrijden gespeeld. En dan de eerste competitiewedstrijd is 19 september. Nou, dan is iedereen terug. Dan hebben de meeste trainers, DSV bijvoorbeeld, heeft dan drie bekerwedstrijden achter de rug. Drie Veluwe Cup wedstrijden. Nou, dan moet ook een nieuwe trainer redelijk voor elkaar hebben. Laten we zeggen, een mannetje of 8, 9 die hij eigenlijk als basis kan zien dan.
0: Ja, als ik jou zo hoor, die oefenwedstrijden zijn eigenlijk helemaal niet nodig.
1: Jawel, haal ze alsjeblieft niet weg. Want je kunt nog zo fanatiek trainen op welk systeem ook. Nee, je hebt die wedstrijden echt wel nodig om weer een beetje voetbalritme te krijgen. En wat de nieuwe trainer ook heeft. Hij heeft af en toe wel eens gekeken bij de wedstrijden van DSV. Hij was bij de afscheidswedstrijd van Jeffrey Schreurs aanwezig. Hij heeft DSV ook tegen FC Ommen gezien. Maar hij wil natuurlijk zelf als hoofdtrainer ook elke speler eventjes goed kunnen zien. Ja, wie weet zag Gert-Jan Pixen in een speler, een middenvelder, terwijl hij zegt, nou, ik zet hem rechts buiten, want dan komt hij beter tot zijn recht, ik noem maar wat.
0: Ja, Geert, ik denk dat we er doorheen zijn. Jeanette is inmiddels ook gearriveerd, kwam met 2 treden tegelijk de trap oplopen, papier in de hand. Dus ik denk dat ze jou het contract even wil laten tekenen voor het komende seizoen Noord-Veluwe Sport.
1: Oh, dat is goed hoor. Zeker de getalletjes voor de komma. Maakt niet uit. Altijd goed.
0: Nou, kijk eens aan. Want jij bent weer te beluisteren bij Noord-Veluwe Sport, hè, op de zaterdagmiddag.
1: Ja, ik hoop dat nog jaren te doen. Ik vind het heel leuk werk om te doen. En je weet ook zo links en rechts. We hadden het net over aantal luisteraars enzovoort. Zeker mensen die niet in staat zijn om naar een veld te komen. Of die de uitwedstrijden laten schieten. Ja, dan is het leuk dat er een verslaggever zit, en of dat nou DSV is of welke andere ploeg ook, dat je in elk geval een beetje op de hoogte blijft van het wel en wee.
0: Ja, en dat die verslaggever bij DSV niet helemaal objectief is, ach, dat mag bij de lokale omroep, hè?
1: Ja, kijk, helemaal niet objectief, dat is wat anders dan niet helemaal objectief. Voetballen ze slecht, dan zeg ik dat ook wel, maar ja, je mag best aan mijn stem horen of DSV in een beetje jubelstemming is of dat ze het gewoon slecht hebben gedaan. En er zijn ook spelers die dan ook tegen mij zeggen, zeg het er maar gewoon, want Ja, dat is misschien wel net zo eerlijk.
0: Nou, kijk eens aan, Geert. We zijn uitgepraat. Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen.
1: Ik ook wel, maar eerst nog eens even op vakantie, een beetje bijkomen. Want ik vind deze, en dan noem ik het maar weer even, loze zaterdagen, wat dat betreft helemaal niet vervelend. Je kunt heel veel andere dingen doen die ook fijn zijn.
0: Ja, en vergeet de landkaarten niet, hè?
1: Nee, die liggen al in het vakje. Ik moet even kijken of er ook... Er liggen er een paar van Noorwegen, daar gingen we ook geregeld heen. Nu zal het dan Duitsland en Oostenrijk worden. Misschien dat ik nog even langs het ANWB-kantoor moet.
0: Nou, kijk eens aan. Geert Hartold, hij was hier op bezoek in de studio bij LOFM. En we hebben de verschillende klasses doorgenomen waar de clubs uit de regio zijn ingedeeld. En Geert heeft ons zojuist verzekerd. Komende zaterdagen in het programma Noord-Veluwe Sport doet hij weer verslag van de voetbalwedstrijden van DSV.
2: Dit is LOFM, jouw streekradio met Bart van Dijk. LOFM.

The Bee Gees en A Night Fever. En daarvoor hadden we ook nog Casey and the Sunshine Band. The Sunshine Boys wordt ook wel eens gezegd. En Keep It Coming Love. En daarvoor dus Geert Hartold. We zijn weer helemaal op de hoogte. De verschillende clubs hier in de buurt. Wat voor klasse voetballen zij het komende voetbalseizoen. Nou, de rust in de studio is weer gekeerd. Niet dat Geert zo druk is hoor. Nee, die is altijd op de achtergrond gewoon rustig aanwezig. Maar Geert heeft zich inmiddels alweer naar buiten gewerkt. En op de fiets terug naar huis. In ieder geval dank aan Geert Hartold. Ja, de kleedjesmarkt tijdens de vestingdagen. Misschien wel eventjes belangrijk om dat te melden. Want tijdens de vestingdagen 2026 hier in Elburg is de populaire kleedjesmarkt voor het eerst tijdens alle dagen geopend voor kinderen, maar ook voor particulieren die tweedehands spullen willen verkopen. Nieuw dit jaar is dat reserveren en vooraf inschrijven verplicht is. Zonder reservering is deelname niet mogelijk. Een verkoopplekje kost €5. Exclusief reserveringskosten, dus hoeveel die reserveringskosten zijn, dat weet ik niet. Zal ongetwijfeld niet meer zijn dan €5, maar ja, die komen er nog wel bij. En dat verkoopplekje wordt na controle van het betalingsbewijs door de marktmeester toegewezen. Elke deelnemer krijgt een plek van maximaal 2 meter breed. Reserveren en betalen verloopt via de website van Museum Elburg. Deelnemers die kunnen op de bewuste dag vanaf 8 uur 's ochtends hun spullen komen brengen. En verkoop vindt plaats vanaf een kleedje. Kramen, tafels, partytenten, aanhangers en ambulante handel zijn niet toegestaan. Voor tweedehands kleding mag 1 kledingrek worden gebruikt. Een stoel om zelf op te zitten, ja, nou, dat is dan wel weer toegestaan. De kleedjesmarkt mag uitsluitend plaatsvinden op de door de organisatie aangewezen locaties en niet voor winkels op de stoep. Op aanwijzing van de hulpdiensten moet altijd een doorgang van minimaal 3,5 meter vrij blijven. Zolder, verkoop en verkoop voor een goed doel zijn ook welkom. Na afloop neemt iedere deelnemer de niet verkochte spullen en het eigen afval weer mee naar huis en laat de verkoopplek schoon achter. Volg tijdens de dag altijd de aanwijzingen van de marktmeesters. Hele hoop regels en dan hoop ik niet dat iedereen begint te klagen over, oh jongens, wat een regels allemaal, moet dat wel? Ja, zo gaat dat tegenwoordig. Nou, de eerste kleedjesmarkt is op 22 juli. Andere data, een week later 29 juli, 5 augustus, 12 augustus en 19 augustus. 5 in totaal. En reserveren, nou, dat kan via deze link. En die link is dus te vinden op de website van loumedia.nl, waar dus ook het hele verhaal staat over de kleedjesmarkt 2026. Kleedjesmarkt tijdens de vestingdagen.

0: Breakfast in America, Supertramp. Daarvoor een zomers liedje, Los Reyes en Bambo Leo. De havenkade hier in Elburg wordt deze zomer op verschillende dagen tussen 12 en 6 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. En dat is dus niet 's ochtends of 's nachts tussen 12 en 6, maar 's middags. Maar dat lijkt me vrij duidelijk. Komend weekend, op zaterdag 18 en zondag 19 juli, wordt de kade voor het eerst afgesloten. En vanaf maandag 20 juli geldt de afsluiting vervolgens dagelijks tot en met zondag 16 augustus tijdens de bouwvak. Ook na die periode blijft de havenkade in de overige weekenden in augustus tussen 12 en 6 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De laatste aangekondigde afsluiting is op zaterdag 12 september en dan worden in Elburg de botterdagen gehouden.
1: De gezelligste aan het Veluwe weer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach.

0: Jagger. Nee, niet van zijn nieuwe LP. Een oud liedje uit de jaren 80. Let's Work. En Grace Jones hoorden we met La Vie en Rose. Ja, ik had het met Geert al even over het incident bij de Nestlé in Nunspeet. Want het pand van Nestlé in Nunspeet is vanochtend ontruimd na een incident met salpeterzuur. En dat is een gevaarlijke stof. Wat het precies nou is, ja, dat weet ik ook niet. Geert had het met scheikunde ook niet gehad. Maar ja, ik denk niet uit kunt drinken. Zullen we het daar maar op houden. Inmiddels is de situatie daar onder controle. Een medewerker is naar het ziekenhuis gebracht. Een gedeelte van het pand is ontruimd. Maar nogmaals, inmiddels is de situatie weer onder controle. En maar hopen dat dat met die medewerker ook allemaal goed afloopt. In ieder geval salpeterzuur in het riool.
1: De stem van Elburg.
2: De stem van Elburg.
1: Dit is Loes.

0: fix you.
1: Coldplay en Fix You. Bijna het eind van deze donderdageditie van het Muziekmuseum. Dank aan Geert Hartholt. Hij heeft ons bijgepraat over het voetbal van het komend seizoen. En ook dank aan de luisteraars in Kampen voor de updates van het weer. Dus af en toe een beetje regen. Ach, het hoort er allemaal bij. En wat Danielle betreft, nou, het geheimtje vertel ik nog wel een keer, meid. Dus bij deze. Hey, wat mij betreft, we spreken elkaar weer morgenmiddag tussen 2 en 4. Bij Studio Elburg, afwezig, Aad Withaar. Maar Aad is er weer voor de fans volgende week. En anders spreken we elkaar met het Muziekmuseum volgende week dinsdag. Zo dadelijk hier bij Louavem, de middagmatinee, zoals gebruikelijk op de donderdag met Jeanette. En de lunch, zo dadelijk om 12:30. Geniet ervan. Doei!
2: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn twee mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadezen zei tegen inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen, op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het is 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Doe maar, bellen Helene. En die draai ik niet zomaar, ga ik zo meteen alles over vertellen. En de bottenschijf van deze week, Chris Cross Amsterdam en My Oh My. Ja, het bellen Helene draai ik niet zomaar, want om 1 uur vanmiddag komt er een nieuwe versie, maar dan niet van Doe Maar, van Belle Helene online. Nou, het is een beetje een gok die ik neem. Ik ga hem sowieso draaien, maar ja, of die nou ergens naar klinkt of helemaal niet, dat gaan we dus dan wel beluisteren. En ach, joh, we hebben een schuif. Dus als het niks is, zetten we hem zo weer af. Geen enkel probleem. Ik wil jouw oren niet helemaal kapot maken met slechte herrie. Goed, het is inmiddels 9:09. En dat betekent dat we zijn begonnen.
1: Hier is Middagmatinee, een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Loe FM, Middagmatinee met Jeanette Broil.
0: En dat ben ik en ik heet je inderdaad van harte welkom bij Middagmatinee tot 2 hier op Loe FM. Bart en Dries natuurlijk bedankt voor de afgelopen gezellige uren. Ga ik voortzetten tot 2 uur dus. Tony heeft alweer een heleboel artikelen opgegraven, een hoop nieuwsfeiten. We gaan er natuurlijk ook weer naar Amerika, daar valt ook weer nieuws over te vertellen. We hebben het over een koningspython die op een hele vreemde manier meegedragen wordt. Nou, dat zo meteen, maar er is natuurlijk nog veel meer. En heel veel lekkere muziek. Wat dacht je van London Beat en I've Been Thinking About You?

vind het altijd een heerlijk ritme van de London Beat, welke plaats die dan ook draait. Inmiddels 14 minuten over 12. We gaan eens kijken naar het nieuws. En ja, dat gaat toch voornamelijk om de droogte. Want er komt wel wat regen aan. Maar goed, wat vandaag gevallen is, is bijna te verwaarlozen. En je weet natuurlijk ook niet hoe het gaat worden volgende week. Wel, dat hoorde ik van Bart. En Bart, die houdt zich echt wel bezig met het weer. Net als Dries. Het zijn onze twee weermannen hier bij Lou FM. Hoorde ik dat het eind juli, en dat is al niet zo ver meer weg, hè, dat het dan alweer heet kan worden. CQ een hittegolf. Nou, dan is het alweer gedaan. Dus het zou flink moeten gaan regenen. Wil alles opgelost zijn. En zeker als het betreft de rivieren. Want daar liggen al heel veel schepen. Ja, in ieder geval droog. Woonboten hebben een heel groot probleem. Hè. Die dreigen te knakken, om het maar eventjes zo te zeggen. En vakantiegangers kunnen de haven niet uit. Ja, die zijn dan verplicht om daar te vertoeven. Alhoewel ik dat dan weer het minste probleem vind. Maar die droogte, die heeft niet voor iedereen ellende. Want Mart Visser, die komt uit Bentelo, die heeft er totaal geen last van. Hij is een Twentse wijnboer en dit weer komt hem natuurlijk wel erg goed uit. Want dit weer is perfect voor natuurlijk de druiven die gebruikt worden voor de wijn. Nou, hij heeft een wijngaard, Hof van Twente in Bentelo. En het gaat daar echt super goed. Het is een beetje vergelijkbaar met Frankrijk als het gaat om de oogst. En dat hoor je en zie je eigenlijk overal, hè? Want heel veel mensen zie je ook, die hebben boompjes staan in de tuin. Nou, normaal gesproken gebeurt daar niet zo heel erg veel mee. Maar nu zitten er al echte trossen aan. Dat je denkt van, wacht, nog even wachten. En je hebt gewoon een heerlijke druiven op de schaal liggen om te veroveren. Ja, en dat kun je niet elk jaar zeggen. Dus ja, de droogte is niet goed voor heel veel zaken. Maar het kan ook weer zo zijn voordelen hebben. Dat blijkt maar weer. Het lijkt wel alsof ik Johan Cruijff naar babbel, vind je niet? En een aantal inwoners uit Ermelo en Harderwijk heeft een valse e-mail ontvangen met als onderwerp gemeentelijke energiepeiling 2026. Beide gemeenten laten weten dat het bericht niet van de gemeente afkomstig is. Volgens de gemeente gaat het om een phishing e-mail. Bij phishing proberen criminelen via e-mails, sms, whatsapp, QR-codes of telefoontje uw gegevens te stelen. De Rijksoverheid adviseert om nooit te klikken op links in een e-mail, sms of whatsappje of op een QR-code als u die niet vertrouwt. Daarnaast raden ze aan om de fraude helpdesk te raadplegen. Ook een tip mijnerzijds, helemaal gratis en voor niks. Als het een mail is dat je denkt van, moet ik dat nou wel vertrouwen of niet? Klik dan ook eens op het e-mailadres dat, waarmee het bericht verzonden is. Want dan kan er bijvoorbeeld wel staan dat gemeente, in dit geval bijvoorbeeld Ermelo is. Maar als je dan eens kijkt wat er achter die naam zit, dan heb je soms een e-mailadres dat je denkt van, ja, het zal wel, maar dit is echt allemaal kul. Dat ding is dan ellenlang met allerlei letters, cijfers, toestanden. Nou, dan zie je in principe al dat het gewoon zo nep is als maar zijn kan. En heel veel appjes, die hoef je niet eens te bekijken, want dat zie je zo al dat het nep is. Maar goed, blijkt toch dat een aantal mensen er nog in trappen, want anders zouden ze dit gewoon niet doen. Nogmaals, ga werken voor je geld, maar dat is waarschijnlijk tegen dovemans oren gezegd. Ja, een oorworm, je kent ze wel. Je hebt een melodietje, je weet eigenlijk helemaal niet waar je die opgepakt hebt. En die ben je de hele dag aan het zingen. En het ergste is, je zingt maar één zin. Maar je komt er niet vanaf. Dat kan gewoon. Nou, het enige wat je dan kunt doen, is het nummer gewoon helemaal draaien. En dan hopen dat je hem uit je oren kwijt bent. Fool's Garden en Lemon Tree. Ik ga meezingen. Heel hard.

Ah, een heerlijk oudje van de Fortunes en Seasons in the Sun. Ja, een beetje een luguber verhaal, maar een lichaam zonder hoofd, armen en benen is gevonden in Zwitserland. Een boer heeft in het Zwitserse dorp Buren, ik neem aan dat je het zo ook gewoon uitspreekt, een menselijk lichaam zonder hoofd, armen en benen gevonden. Volgens de politie zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat er sprake is van een misdrijf. Er is een lichaam gevonden zonder hoofd, armen en benen en er zou geen sprake zijn van een misdrijf. Ik kan hem even niet rijmen, maar goed, de politie heeft ook altijd gelijk. Het bovenlichaam werd aangetroffen in een koolzaadveld zo'n 35 kilometer van Bern. Volgens het Zwitserse medium 20 Minutes vermoeden dorpsbewoners dat de stoffelijke resten toebehoren aan een vrouw die al enkele maanden wordt vermist. Zij groeide op in Buren. Het is nog onduidelijk hoe het lichaam in het veld terecht is gekomen. Volgens de Zwitserse nieuwssite Blik is de politie een onderzoek gestart naar de aanleiding van de vondst. Er wordt onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer en de doodsoorzaak. Ja, ik vind een heel vreemd verhaal. Voor de rest doen ze dus geen mededelingen. Maar ja, het kan natuurlijk ook zijn dat ze helemaal kaal gevreten is. Je weet het niet. Nou, misschien krijgen we het nog te horen. En busvervoerders EBS sluit niet uit dat het op termijn de bussen op de Veluwe stil worden gezet. Het gaat niet goed met busvervoer op de Veluwe in Overijssel en Flevoland. Volgens vervoerder EBS staan de financiën zo erg onder de druk dat de provincies moeten bijspringen. Het is niet voor het eerst dat er in dit gebied problemen zijn met busvervoer. Er kwam al gesjoemel voorbij, chauffeurs strompelden de bus uit en er waren enorme personeelstekorten. En dat terwijl het allemaal zo rooskleurig begon. Gelderland, Overijssel en Flevoland kwamen 7 jaar geleden met een mega aanbesteding met een waarde van 9 miljoen euro. Busbedrijven die dat uitgestrekte gebied wilden bedienen, moesten zich daarvoor inschrijven. Nou, Keolis die sjoemelde met de contracten, daar mag natuurlijk niet. Zwarte stof, strompelende chauffeurs. Kortom, het werkt allemaal niet in die bus. En ja, het provinciebestuurder zegt het bedrijf nam een te groot risico. En de omstandigheden zijn ingrijpend veranderd door de financiële problemen. Ik begrijp het niet. Als jij altijd je aantal reizigers hebt, dan zou je op een gegeven moment toch uit moeten komen. Geen vette winst, maar gewoon uitkomen. Maar goed, dat lukt dus absoluut niet. Zometeen nog nieuws over David Bowie. Haha, zeker. Want hij mag ons al wel heel lang ontvallen zijn. Maar er is wel nieuw werk op komst. Maar eerst deze, Rob Zorn. En er gaat een trein naar niemandsland.

Ik moet zeggen, ik ben niet per se een fan van Rob Zorn. Ik zal hem ook niet heel gauw draaien, maar dat weet je als je een vaste luisteraar bent. Maar dit is een van de nummers die kan ik absoluut wel waarderen. Er gaat dus een trein naar niemands land. Een ICE-trein van Sylt naar Berlijn. Die moest afgelopen weekend een ongeplande tussenstop maken op station Hamburg-Bergedorf. Nou, dan denk je gelijk van, nou, er zal er wel wat gebeurd zijn op het spoor. Of de trein, die is defect. Nee hoor, niet minder is waar. Het wc-papier aan boord was op. Is natuurlijk ook een drama. Hè? Wat moet je zonder wc-papier aan boord? Dan is het een ellende met al je passagiers. En zeker ook als je zelf moet. Nou, door de tussenstop liep de trein zo'n 3 kwartier vertraging op. De conducteur die moest gewoon even naar het nabijgelegen supermarkt en kwam kort daarna terug met 3 pakken wc-papier. Wel mooi dat hij dat zelf even dat initiatief neemt. Het moment werd trouwens gefilmd door een passagier. Nou, ik zou het filmpje nooit meer wissen, want dit gaat je nooit meer overkomen, denk ik. Grappig. Die 3 kwartier die is wel te doen, denk ik. Ja, en dan David Bowie. Er komen nieuwe nummers op een album. Niet eerder uitgebrachte nummers. Wat echt nieuw. Zij is natuurlijk niet. Ze is laag op de plank. Maar voor ons is het natuurlijk wel nieuw. Dus ik hou het gewoon opnieuw. Nou, er zijn een aantal dus nummers die nog van de jonge David Bowie waren. En die komen op een nieuw album te staan. En dat heet The Shell Told Me Recordings. Dus The Shell Told Me Recordings. Kun je daar vast opschrijven. Hij verschijnt op 18 september en bevat 10 songs. Een van de nummers, I Want Your Love, is al uitgebracht en die ga ik straks ook opzoeken voor je en draaien in het tweede uur. Maar ik heb nu nog een oudje voor je klaarstaan, zometeen de eerste plaat in het lunchblokje. Want die is ook aangebroken, het is inmiddels 3:30. Heb je al gegeten? Hoop ik het lekker gesmaakt heeft. Ga je straks pas beginnen? Of heb je nu wat lekkers voor je staan? Dan ook van jullie natuurlijk eet smakelijk en geniet ervan. Maar geniet vooral bovenal van het rustpuntje van misschien wel een hectische donderdag de 16 juli. Dat doen we altijd met 3 platen achter elkaar. Nou, en als je het dan over David Bowie hebt, pakken we gewoon even een oudje van de plank. David Bowie, Absolute Beginners.

Jongens, dat was hem alweer. Waar gaat het eigenlijk hard? Hè? Dan denk je van, dan heb je wat langere platen. Maar voor je het weet is het voorbij. En dat is maar goed ook, want als je de platen niet aanstaat, dan, dan moet je toch even slikken. Maar goed, het is alweer klaar. En dinsdag weer kerstverse. Wat heb je allemaal gehoord? Nou, even kijken. Everything Must Change. Hè? Daar eindigden we mee. Paul Young. Edwin Hawkins Singers. Oh, Happy Days. Altijd goed. En Absolute Beginners dus van David Bowie. En dat naar aanleiding van die nieuwe nummers. Voor ons dan nieuw. Die dus op de plaat gezet zijn. Nou, ik heb er eentje opgezocht. Ik moet zeggen, het klinkt helemaal niet des David Bowie's. Maar dat laat ik je in het tweede uur horen. Dus ik houd je nog even in spanning. Ja, en dan wat betreft het weerbeeld. Hè. Als je nu naar buiten kijkt, het is nog steeds enigszins bewolkt. Die zon die wil wel hoor, maar het lukt nog niet helemaal. En het is toch wat frisser als de afgelopen dagen. Nou, die weertrend die zal zich ook gaan voortzetten. En de paraplu mag weer uit de kast. Nou, van het weekend al zou het kunnen gaan regenen, maar zeker aankomende week. Zijn het veel buien, harde buien? Dat weten we dus niet. Dus heb hem gewoon bij je en een jasje. En dan zit je in ieder geval altijd safe. Nou, meer weer doe ik niet hoor. Want dat doen Bart en Dries natuurlijk altijd voor me. En dan zit ik hun werk weer over te doen. En dat heeft helemaal geen zin. Maar die Python, daar zouden we het nog over hebben. Want ja, Schiphol en met name de douane, die is natuurlijk wel wat gewend hè, van alles wat mensen meesmokkelen of het land uit willen smokkelen. Nou, voornamelijk dus drugs, sigaretten, etenswaren en dergelijke. Dat wordt dan het meeste gevonden. Maar deze vondst, ik denk dat ze daar zelf ook een beetje verbaasd over waren. Want een Canadese vrouw, die maakt het wel heel bont. Want zij is betrapt toen ze probeerde, let op, een Koningspython het vliegtuig in te smokkelen op Schiphol. Ze had het dier in haar BH verstopt. Dan moet je toch wel een flinke maat hebben. Wil zo'n beest daar een beetje in weg kunnen? Nou, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft dit gemeld op social media. De beschermde diersoort werd ontdekt bij een veiligheidscontrole. Een wurgslang die boezemde een Canadese kennelijk geen angst in. Zo schrijft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA kortweg. De vrouw beweerde dat ze de Koningspython had gevonden bij een Amsterdams hotel. Nou, dat vonden de inspecteurs van de NVWA een erg sterk verhaal. Het dier is in beslag genomen en er wordt een proces-verbaal op gemaakt. Ze stellen ook, je mag beschermde dieren niet zomaar meenemen op reis. Ook niet als je ze op straat hebt gevonden. De slang is naar een deskundig opvang gebracht. Gelukkig maar voor de slang, want ja, al die uren achter die BH verstopt te zitten, lijkt me nou ook geen fijne trip. Dit is Nederlandstalig, Boudewijn de Groot, Jimmy.

niet stuk te krijgen, hè, dit nummer van Boudewijn de Groot, Jimmy dus. En die komt alweer uit 1973. Ja, de vakantietijd is weer begonnen. Maar het zal je gebeuren, hè, dat je een Airbnb hebt geboekt. Nou, daar ga je als gezin heen gezellig vakantie vieren. Het gebeurde allemaal trouwens bij een familievakantie in San Diego. Nou, daar hangt een hele grote poster, een foto met allemaal badgasten. Dat zal ongetwijfeld dan in San Diego zijn of daar in de buurt. Nou, ze hebben die foto eens even goed bestudeerd. En paps zegt in één keer, hey, die man die lijkt op mij. Wat blijkt? Ze staan alle vier op deze foto. Nou, hoe toevallig wil je het hebben? Nou, ze hebben het hier over een beetje horror. Het is een beetje onzin natuurlijk. Want ja, je kunt het natuurlijk ook als een eer beschouwen dat je daar aan de muur hangt. En het is ook niet levensgroot, hoor. Dus het is niet dat je echt bizar duidelijk in beeld bent. Je moet het denk ik weten. Nou, heel veel commentaar natuurlijk op TikTok. De een vindt het gewoon luguber en de andere zegt, joh, wees trots en signeer die foto. Dan lijkt het helemaal echt. Maar vreemd is het natuurlijk wel. En dit is een mooi eerbetoon. Zeker voor de Jurassic Park fans. Want Sam Neill, hè, die is deze week plotseling overleden. Of afgelopen week dan. En nu komt de eerste film van Jurassic Park. En die komt alweer uit 1993, jongens. Heeft gewoon een baard. Maar die is vanaf 23 juli weer te zien in 25 bioscopen van het concern Pathé. Nou, ze hebben hiertoe besloten om hoofdrolspeler Sam Neill dus te eren. En het is natuurlijk een ontzettend mooi gebaar. En ik weet dat er heel veel fans zijn die dit graag gaan bezoeken. Dus wat dat betreft is het natuurlijk best een mooie geste. En dat brengt de tijd alweer ruim op 3 minuten voor 1. Heb ik er nog 1 voor je. Time the Bandits en I'm Specialized in You. Spreek je zo weer na 1 uur.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Viridenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd twee weken lang geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn twee mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto en toen die tot stilstand kwam loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Wat een heerlijke opening met Michael Jackson en Billie Jean. En daarvoor de bottenschijf van deze week. Crisscrossed Amsterdam en My Oh My. Dat brengt de tijd op 12 minuten over 1. Zijn we aanbeland in het tweede deel van middagmatinee tot 2 hier op Lou FM. Zometeen nog aandacht voor Amerika. Uiteraard zou je bijna zeggen. Want als daar geen nieuws vandaan komt, dan is er echt iets aan de hand. Nou, nu gaat het over Pete Hegseth. En hij is minister van Defensie. En hij wil het een en ander doen aan het leger. En dat is niet best. Nee, ik snap niet dat je dit soort gedachten kunt gaan krijgen. Maar goed, ik sta eigenlijk nergens meer van te kijken. Zo moet je het natuurlijk ook stellen. En we hebben het over een topman van Paramount. Dat wordt beschuldigd van een deal met president Trump. Nou, zo hebben we nog veel meer hoor. Het is niet alleen maar Amerika wat nu eventjes belangrijk is hier in dit programma. Nee, alles is belangrijk. Ook het kleine nieuws is altijd van harte welkom. Dus wat dat betreft schuwen we echt. Niks. Ik heb net even geluisterd naar die Belle Hélène die in première ging om 1 uur. Dat ging met heel veel spektakel, een aftelklok en noem het allemaal maar op. En dan hoor je dat nummer en dan denk je, oké, wat moet ik hierop zeggen? Laat maar. Ik ga je zo meteen wel een stukje laten horen, kun je zelf oordelen, maar zoveel poeha om iets wat zo slecht klinkt. Nou, dat belooft niet veel goeds. Dat geef ik onmiddellijk toe. Weet je wat? We gaan leuk klinkende muziek draaien. Nu in ieder geval. Marmalade en opladi oplada.

Gelukkig, er is ook nog goede muziek. Dat doet mijn oren goed. Ja, dan gaan we dus naar Amerika. Laten we dat maar gelijk bij de oren vatten. Want het Amerikaanse ministerie van Defensie, Piet Hegseth, die kondigde gisteravond een testosterontest voor militairen ouder dan 30 jaar aan. Wie een laag testosterongehalte heeft, kan vrijwillig kiezen voor een behandeling met mogelijk verstrekkende gevolgen. Amerikaanse media zien in het plan vooral hoe Hegseth de manosfeer gunstig gezind is. Nou, vanuit zijn kantoor in het Pentagon deelde minister Hegseth gisteravond een video. Hij wil van Defensie een High T Department of War maken. Een oorlogsministerie met een hoog testosterongehalte. Nou, Hegseth kondigt een verplichte testosterontest aan voor alle militairen ouder dan 30 jaar. Wie jonger is, kan vrijwillig getest worden. Met het juiste testosteronniveau kunnen jullie op het allerbeste niveau presteren. Zo richtte hij zich tot de militairen. Het past volgens de ministerie bij zijn doel om topzorg te bieden aan de honderdduizenden Amerikaanse militairen die fysiek en mentaal gevechtsklaar moeten zijn. Nou, dat je het überhaupt al bedenkt, vind ik al heel wat. En ik ben ook even aan het kijken of hier nu al staat wat de militairen daar zelf van vinden. Want die hebben natuurlijk ook een mening, lijkt me. En ga ervan uit dat dit niet verplicht gaat worden. Maar er is wel heel veel kritiek op deze plannen. En dat is natuurlijk ontzettend logisch. En filmproducent David Ellison en zijn vader, miljardair Larry Ellison, worden beschuldigd van het sluiten van een illegale deal met Amerikaanse president Donald Trump. Ze zouden daarmee de weg hebben vrijgemaakt voor hun miljardenovername van media concern Warner Bros. En Discovery, of Warner Bros. Discovery is het eigenlijk. Ja, het verandert elke dag natuurlijk. Een aandeelhouder had woensdag een rechtszaak aangespannen tegen de Ellisons en andere bestuursleden van Paramount Skydance. David Ellison is de CEO en voorzitter. Bedrijf heeft onder meer een aantal streamingsdiensten en tv-netwerken in handen, waaronder Paramount Plus, Sky Showtime, MTV, Comedy Central en CBS. De aanklager wil dat de transactie ter waarde van $110 miljard, dat is zo'n €96 miljard, wordt geblokkeerd en eist dan ook een schadevergoeding. De miljardendeal zou gepaard gaan met de belofte van illegale private voordelen voor president Trump om federale regelgeving te omzeilen. En ik geloof het ook nog. Zal ik je dat eens vertellen? Je hoort tegenwoordig zoveel uit die hoek die niet klopt. En als je ook hoort, en dat is aantoonbaar, hoe rijk Trump, maar ook zijn hele familie is geworden in de tijd dat hij nu al president is. Ja, dat is, eigenlijk klopt dat niet. En dat komt niet met elkaar in het rijmen. Eerst gaan we nog leuke muziek draaien en dan moet ik je oren even pijn doen. Maar ja, het kan natuurlijk ook zijn dat je het gewoon superleuk vindt. Maar eerst deze, Billy Preston en Syreeta en It Will Come in Time.

Ja, leuk duo en een, gewoon een leuk nummer. It will come in time. En zo is het maar net. Lando Norris. Ja, we hebben het over de Formule 1. Die krijgt 10e plaats gridstaff voor de Grand Prix van België. McLaren monteert een nieuwe batterij in zijn auto, waardoor hij het maximum aantal toegestaande batterijen overschrijdt. Nou, elk coureur mag 3 batterijen gratis plaatsen. Dus dat geeft geen penalty op. Maar de 4e, ja, dan heb je dus een gridstaff van 10 plekken. Maar ja, met een nieuwe batterij. He, moet het allemaal niet zo moeilijk wezen. Nou, wordt dus dit weekend verreden. En laten we hopen dat Verstappen weer iets kan terug gaan doen. Zou wel heel mooi zijn. En de rechtbank in Rotterdam heeft crypto-platform Knaken donderdag failliet verklaard. Het OM had eind juni het faillissement aangevraagd naar signalen van de autoriteit Financiële Markten over een zeer zorgwekkende situatie. Het Openbaar Ministerie startte eerder een strafrechtelijk onderzoek omdat 7 miljoen euro aan tegoeden van klanten van Knaken ontbreekt. Volgens de rechtbank heeft het crypto-platform veel klanten en is er sprake van aanzienlijk dekkingstekort, waarvan klanten dus niet op de hoogte zijn gesteld. Er is dus veel geld verdwenen zonder dat het duidelijk is hoe dat is gebeurd. Nou, meestal als ze dan failliet verklaard worden, is het helemaal rampzalig. Want dan kun je hoogstwaarschijnlijk naar je knaken fluiten. Wie dat ook kan en ook moet zorgen dat er nog een aantal knaken op tafel komen, is Van der Most. Ooit natuurlijk een gevierd ondernemer, Henny van der Most, is failliet verklaard, zoals we allemaal al weten, hè, door het attractiepark Rivoli. Wat hij gestart is in Rotterdam, ging allemaal niet. Daardoor is hij failliet verklaard, maar er zit veel meer achter natuurlijk. Want nu is ook zijn moederbedrijf Top Holding, Van der Most Top Holding, zo is het in totaliteit, is failliet verklaard. En volgens mij heeft hij dan ook daadwerkelijk helemaal niks meer over. Nou, even kijken. De schulden van Vierde Pretpark, die waren al opgelopen tot 50 miljoen. En dan zullen er nog andere schulden bijkomen. Kortom, die komt er van zijn leven niet meer uit. Goed, nu is het dus wel zover. Het werd met heel veel bombarie aangekondigd. Het zat bij ons in de mail. Het werd via een klok en een bult herrie werd er afgeteld na 1 uur. Ik heb het over Mel en Den. Ik moet heel erg zeggen, ik heb eens wat nummers van ze gehoord en ik was sowieso al geen fan. Dus ik was echt heel benieuwd wat ze van dit nummer van Doe Maar, geweldig nummer, hadden gemaakt. Nou, ze zeiden van, we willen wel eens een serieus nummer maken. Nou, dan moet je dus niet Belle Lena nemen. Maar goed, dat is een andere kwestie. Maar ik laat je een klein stukje horen. Want heel eerlijk, ik kan dat niet aan zo lang. Misschien vind jij het geweldig, dan moet je eens op YouTube gaan kijken. Zoeken naar Mel en Den en Belle Lena. Maar voor nu zal ik je even meenemen naar dus de Belle Lena. Momentje, ik moet even wat aanzetten. Zo, ik was al bang dat hij in één keer ging starten. Ik denk, dat doe ik even gedaan. Komt-ie, klein stukje dus. Tot zover niks mis mee.

0: belicht.
1: Ja, en hier houdt het dus al op. Nou, ik heb op niemand wat tegen, maar dan zie je twee dames op bed liggen. Terwijl, ja, het wordt natuurlijk gezongen door een man richting de vrouw. Goed, dat hebben ze een beetje veranderd. Ik zet hem ook gelijk weer af als je het goed vindt, want ik vind het helemaal niks. En dat jij denkt, ja, hallo, die wil ik toch een heel stuk horen. Dan moet je gewoon maar laten horen en dan zal ik me opofferen. Dan doe ik mijn oren wel even dicht. Goed, zometeen laat ik je ook een oude track van David Bowie, maar die is nooit uitgebracht horen. I Want Your Love. En ja, ik zie hier die foto van David Bowie, joh, je zou hem bijna niet herkennen. Zo jong nog en zo anders eigenlijk. Maar goed, nu heeft hij ook heel veel verschillende gezichten gehad natuurlijk. Nog een stukje. Nee. We gaan het toch maar niet doen. Weet je wat? Nee, we doen het niet. We gaan naar Marvin Gaye, veel beter. Too busy thinking about my... Ja, en dan komt de rest.

Too Busy Thinking About My Baby van Marvin Gaye hier op Lou FM voorbijgekomen. Het is inmiddels 1:30 middag matinee, nog een half uurtje voor deze donderdag. En vrijdag dan is Ben Punt gewoon weer van de partij met de vrijdag editie. Maar dat is morgen pas, vandaag is het nog niet voorbij. Nee, laten we dat maar even voorop stellen. Nou, ik zei het al, David Bowie, nieuw album dat uitkomt. Het album is dus wel nieuw, met nummers die nog nooit eerder uitgebracht zijn. Ik moet zeggen dat ik een beetje moet wennen. Maar goed, het is ook de jonge uitvoering van David Bowie. Dus kun je nagaan hoe lang deze gewoon op de plank hebben gelegen. Nou, I Want Your Love, dat is al vrijgegeven. En die ga ik eens even kijken. Hoe moet ik even zien? Ah ja, joh, als hij een beetje slecht klinkt. 2 minuten en 35 seconden. Dat kunnen we nog wel volhouden. Beter als die seconden die we net gehoord hebben. David Bowie dus, werk wat eigenlijk nog nooit uitgekomen is. Nu dus wel. En in september komt de hele plaat. I Want Your Love.

Als ik heel eerlijk ben, vind ik het niet de des David Bowie. Maar dan zie je ook dat het begin van zijn carrière is. En ik weet niet of ik deze nou echt regelmatig zou draaien hier in de middagpartiné. Nou, ik weet het eigenlijk wel. Ik denk dat het antwoord gewoon nee is. Maar goed, het is toch leuk voor de allergrootste fans van David Bowie dat er dus werk gevonden is wat nog nooit uitgegeven is. En ik zei het al, het is maar 2 minuutjes. Dus wat dat betreft was het nog wel te doen. Ik vond op een gegeven moment een beetje rommeltje met al die instrumenten door elkaar heen. Maar goed, dat zou natuurlijk ook aan mij kunnen liggen, hoor. Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat ik kan oordelen voor jullie allemaal. Ja, en kan de opgewekte stroom van nieuwe windmolens ervoor zorgen dat woningen en bedrijfterreinen kunnen worden aangelegd? Die vraag staat centraal in de gemeente Staphorst, bij energiecoöperatie Wij Duurzaam Staphorst samen met de provincie en de gemeente daarna onderzoeken gaat doen. WDS heeft al windpark Bovenwind in Staphorst, waar 3 windmolens draaien. De gemeente zijn plannen voor 2 nieuwe windmolens bij Rauwveen. En die moeten komen in het gebied tussen de A28, het spoor en de N377. Nou, het is misschien een goede zaak dat je toch blijft zoeken naar nieuwe manieren om dus stroom op te kunnen wekken. Want dat een probleem is, dat weten we natuurlijk. Ja, en dan Zuid-Frankrijk en Noord-Italië. Als je er op vakantie bent nog steeds en je bent toevallig via het internet aan het luisteren, weet je het natuurlijk. Daar geldt code oranje en dat gaat het vandaag ook weer doen. Want het is ontzettend slecht weer na die hitte van de afgelopen tijd. Nou, pingpongballen zo groot, dat zijn de hagelstenen die naar beneden komen. En ik heb ook al hele vindingrijke dingen gezien. Dat Nederlandse, maar ook andere toeristen natuurlijk, dat ze heel erg wat inslaan zijn op luchtbedden en die echt rondom de ramen van de auto hebben vastgezet, zodat daar in ieder geval niks mis mee kan gaan. Nou, heb je dan een rukwind, dan weet ik niet of dat ding blijft zitten, maar het idee is natuurlijk goed, maar heel veel sterkte gewend als je daar dus bivakkeert. Nou, hier valt het wel mee, we gaan wat regen tegemoet, maar voor de rest houden wij het in ieder geval rustig. Ja, en ik heb het al over vakantie. Het is natuurlijk zomer, hè. Dan moet je ook rekening houden dat de havenkade regelmatig afgesloten is. En wel tussen 12 en 6 uur. Komend weekend, zaterdag 18 en zondag 19 juli, wordt de kade weer voor het eerst afgesloten. Dat zeggen ze wel, maar hij had volgens mij al veel eerder afgesloten moeten worden. In ieder geval in de weekenden, want de oranje knipperende lampjes waren er te zien en de palen waren niet omhoog gegaan. Dus volgens mij was dat meer een fout in de software als dat het daadwerkelijk open hoorde te zijn. Maar goed, doe maar, dat kan gebeuren natuurlijk. Normaal staan er mensen bij, maar ook nou was dat niet het geval. Nou, en tot slot, de Nederlandse gasbergingen zijn halverwege het vulseizoen voor 33,1% gevuld. En dat is lange na nog niet de 80% die GasUnie voor de winter adviseert. Gaat een probleem worden natuurlijk, hè? Ook doordat die straat van Hoemoes weer afgesloten is. Misschien moeten we voor komend winter wel gaan hamsteren. Alhoewel, we kunnen het natuurlijk in wezen wel overal.

het slot van het blokje van drie, de Kings. En ze zongen er in 1970 al over, Lola. Want het is een nummer dat beschrijft een romantische ontmoeting in een bar in Soho. En dat gebeurt tussen een jonge man en Lola, die dan mogelijk een transvrouw is. Nou, in het lied beschrijft de verteller zijn verwarring over Lola. Zoals ook gezongen wordt, ze liep als een vrouw, maar sprak als een man. En toch, ondanks dat, bleef hij verliefd op haar. Nou, mooi verhaal, maar dat het in 1970 ook al speelde, vind ik heel bijzonder. Want ik dacht altijd dat het allemaal van heden is, van nu, zeg maar. En nou, dat is dus absoluut niet waar. Zo zie je maar weer, je leert iedere keer wat bij. Nou, het is inmiddels bijna 10 minuten voor 2, dus ik ga even snel door het nieuws heen. Want de Franse justitie heeft 2 18-jarige verdachten aangeklaagd voor het veroorzaken van natuurbranden bij Fontainebleau. Een van hun is de eerder aangehouden brandweervrijwilliger die zijn bekentenis heeft ingetrokken. Volgens de openbaar aanklager hebben beide personen bekend branden te hebben veroorzaakt. Al heeft de 18-jarige brandweervrijwilliger zijn eerdere verklaring inmiddels ingetrokken. Het is natuurlijk verschrikkelijk, hè? Want als je weet wat daar afgespeeld heeft, dat had dan allemaal niet nodig geweest. Het is gewoon puur uit mensenhanden. En wat voor mensenhanden? Iemand die dan gewoon eigenlijk de boel moet blussen. En dan, je ziet het wel vaker. Dus laten we daar maar niet te diep over ingaan en nadenken. En al een maand lang neemt de droogte steeds ergere vormen aan. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen. Experts kijken met spanning naar de komende weken. Als het nog lang droog blijft, kunnen er behoorlijke problemen ontstaan. Even kijken. Het is de verwachting dat een serieuze neerslag, want daar wou ik heen, nog minimaal 2 weken uitblijft. Het is bijna net zo droog als in het jaar 2018. Nou, toen konden scheepvaart, natuur en het landbouw hard werden geraakt. En dat gebeurt nu waarschijnlijk ook wel weer. Laten we maar eens eventjes afwachten wat er gebeurt. Ik weet wel dat er in Oostenrijk en zo ook wat regen gaat vallen. In Duitsland wordt het ook allemaal wat minder. Dus laten we hopen dat het allemaal mee gaat vallen. Ja, en Bart heeft dit ook al gemeld. Even kijken waar ik die heb staan. Hier, want bij Nestlé in Nunspeet is vanochtend salpeterzuur vrijgekomen nadat tijdens een spoelproces water in een vat met het bijtende zuur terechtkwam. Het bedrijfspand aan de corridor werd ontruimd en een medewerker is naar het ziekenhuis gebracht. Nou, Bart had het er al over. Daar vroeg ze ook af van, ja, maar wat is dat dan? Hè? Dat solarzuur, dat waarover gesproken wordt. Nou, nu moet ik heel erg zeggen, ik had het opgezocht. Zo, dus Bart, let op. Ik hoop dat je erbij bent. Maar het is een sterk anorganisch zuur met de chemische formule HNO3. Dat veel wordt gebruikt in industrie, landbouw en laboratoria. Salpeterzuur, ook bekend als waterstofnitraat, is een kleurloos tot lichtgele vloeistof met een scherpe, prikkelende geur en een zeer sterke corrosieve werking. Nou, het is een sterk oxidatiemiddel en reageert heftig met veel metalen, organische stoffen en bazen, moet ik zeggen. Waarbij warmte en soms explosieve reacties ontstaan. In water lost het volledig op en gedraagt zich als een monoprotisch zuur. Wat betekent dat het 1 waterstofion kan afstaan. Wat een woorden allemaal. Nou, ik maak het eigenlijk nog ingewikkelder, denk ik. Sorry, Bart. Ja, ik hoop dat je er een beetje uitgekomen bent, want ik snap er nu al niks meer van. En zowel artiesten, zo weinig tijd. Of zoveel artiesten en zo weinig tijd. Ik ga ervan stotteren, jongens. Althans, als je alleen de 15 minuten rust zou tellen, die normaal tussen 2 voetbalhelften zitten. Die harde regel, maximaal 15 minuten rust, wordt zondag tijdens de finale door de FIFA zelf overschreden. Goh, de rust gaat geen 15 minuten duren, maar op zijn minst 25, zei NOS Sport-hoofdredacteur Xander van der Wulp. Nou, wat gebeurt er allemaal? Ik heb het je al een beetje verklapt, hè. Door het 7 minuten opbouwen van het podium gedaan. 11 minuten show en 7 minuten afbouw. Nou, de NOS is van plan om tijdens de op- en afbouw de reclame uit te zenden en een korte analyse te houden. Ja, want anders zie je mensen hard aan het werk. Ook wel eens leuk om te zien. Maar ja, of je dat nou 14 minuten lang wil, dat is dan weer een beetje te veel van het goede. Nou, Trump die gaat ook nog spreken als het goed is. Dus ik denk dat ze die 25 minuten wel gaan overschrijden. Maar we zullen het allemaal zien. Zullen we er nog 1 doen? Nou, eentje dan. Het gaat over het WK. Want de Britse handelsminister Peter Kyle wil dat Wereldvoetbalbond FIFA een onderzoek instelt naar een incident op het veld naar de halve WK-finale tussen Engeland en Argentinië.
Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog met daarop de boodschap dat de Falklandeilanden een overzees Brits gebiedsdeel voor de kust van Argentinië in feite Argentijns is. Nou, het was overduidelijk te zien op televisie en de FIFA die verbiedt normaal dergelijke politieke boodschappen. Aanhangers van Argentinië gooiden het spandoek op het veld en dat werd vervolgens opgepakt en door spelers van het Argentijnse team tentoongesteld. Ik ben heel trots op ons team, zegt Kaal tegen BBC over het Engelse elftal dat woensdag met 2-1 verloor. De eerbied die zij toonde dat stond in een groot contrast met wat we zagen van het Argentijnse team gisteravond. Ik hoop dat de FIFA een fatsoenlijk onderzoek stelt. Ik zou zeggen, kun je hopen, blijf hopen, want het gaat absoluut niet gebeuren. We gaan nog twee platen draaien voor het nieuws van 2 uur. Eerst deze, Charge Baker Selection en Lil Greenback.

Ja, ik onderbreek George Baker toch wel even. Maar goed, hij mag op de achtergrond gewoon zorgen voor het achtergrondgeluid. Dus helemaal weghalen doe ik hem zeker niet. Nou, tot slot nog even dame ijsschadevergoeding van Duitsland voor het vergatten drama. Hebben we natuurlijk allemaal al gehoord. En Trump die jaagt de wereld richting China. Zo blijkt uit een onderzoek. President Xi Jinping is zelfs nog populairder dan de Amerikanen. En daarmee zit het erop. Tony, bedankt voor de redactie. Jij natuurlijk voor het luisteren deze week. En misschien luister je morgen wel tussen 10 en 11. Of anders zaterdag tussen 12 en 2. Want dan mag ik dus ook hier gaan zitten. En dat doe ik met alle liefde. Nou, wat ga je zo meteen horen? Heel veel gezellige Nederlandstalige muziek. Nou, een beetje arbeidsvitamine op zijn Nederlanders. Want we beginnen met Erik Messi en de Kater en de Fuchsia. Je hebt de hemel niet verdiend. Oh, Yvonne. En zo komt er nog veel meer aan. En wij hebben nog een stukje Guus Meeuwis te goed. Net als dansen. Dag.

0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. Een van hen is een man van 18 en de tweede verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden en het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoetwater in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar lager dan geëist. Hij ziet al een gevangenisstraf uit voor een ander incident. Een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. En dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Gezelligheid met vrienden,

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandskroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolken in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: in de Oranje Top 30. Hey, nummer 22.
1: Nou, zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou,

Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. Deze week presenteren wij de aflevering van week 28 2026. Met deze week de volgende statistieken. De Oranje Top 30 telt deze week 10 stijgers. Er staan 9 dalers tegenover. Maar liefst 6 noteringen zijn blijven staan. En we hebben deze week 5 nieuwe binnenkomers. En de hoogste nieuwe binnenkomer komen we tegen op nummer 18. Maar nu eerst overzicht nummer 1. Dit zijn ze, de nummers 30 tot en met 21. Met de nieuwe single van Yves Berendsen, nieuw op nummer 30. En misschien is het tijd. 3 weken mogen we noteren voor Danny Vroger en Mickey van Wijk met Knipperlicht. Ze leveren 13 plaatsen in en ze gaan van 16 naar 29. Jan Boy komt nieuw binnen op nummer 28 en zijn nieuwe productie heet Ik Wil Jou. René Vroger en Waylon, Hoe de Liefde Gaat. 6 weken doen ze mee en ze gaan 12 plaatsen onderuit. Ze stonden vorige week nog op nummer 15 en deze week op nummer 27. Dwayne en Isabella levert ook in. 7 posities in week 3. Zij gaan van nummer 19 naar nummer 26. Nummer 25 is voor de nummer 23 van vorige week. Een rekensommetje laat zien dat ze 2 plaatsen inleveren in week 12. Maart Hoogkamer, Billy Dans en Gappie Sappie. Nieuw op nummer 24, Amar en Stem in je hart en de 3J's gaan 5 plaatsen naar boven. Zij doen 7 weken mee met Los Vast en staan deze week op nummer 23. Het tweede duet van Maart Hoogkamer komen we tegen op nummer 22. Nieuw met Rouzo en Pakt Mij. En als laatste in overzicht nummer 1, nummer 21. Komende van 6 in de vierde week. De Dikdakkers. We gaan met z'n allen naar Amerika.

de Oranje Top 30 van week 28 zijn we aanbeland bij de middenmoot. Dit zijn ze, de nummers 20 tot en met 11. Met een stijger op nummer 20. Vorige week stond hij nog op nummer 25 en pakt dus 5 plaatsen winst. Menzo Kortland en Sukkel in Amsterdam. Alles uit het leven van Jérôme doet 5 weken mee en gaat 2 plaatsen naar boven. Hij stond vorige week op nummer 21 en deze week op nummer 19. En dan op nummer 18 vinden we de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week. De nieuwe van Robert Pater en Blijf toch bij mij. Hartslag van je heupen doet 4 weken mee. Dat is de meest recente van Mike Versteeg. Hij gaat 10 plaatsen naar boven, van nummer 27 naar nummer 17. Ciao, doei, adios van Kilo van der Graaf gaat in de 4e week 3 plaatsen naar beneden, van nummer 13 naar nummer 16. 3 plaatsen winst daarentegen voor Dean Sanders met Ik wil niet dat je gaat. Hij kwam vorige week nieuw binnen op nummer 18 en staat deze week op

We zijn bijna aanbeland bij nummer 1, maar eerst nog even de rang en standen van de top 10 met je doornemen. Met op nummer 10, Jeffrey Heesen met Loco. Hij kwam vorige week nieuw binnen op nummer 14 en pakt dus 4 plaatsen winst. Blijven staan op nummer 9 in de 6e week, Sieneke met Ik doe wat ik wil. De klok die tikt maar door van Stef Eckel gaat in de 2e week 14 plaatsen naar boven. Hij kwam vorige week nieuw binnen op nummer 22 en staat deze week op nummer 8. Vorige week op 10, deze week op 7. Dat wil dus zeggen 3 plaatsen winst voor Bolte Kroes met Route du Soleil. Hij staat deze week 10 weken in de lijst. In de boeken van Raymond Hermans gaat in de 6e week 2 plaatsen naar boven van nummer 8 naar nummer 6. En dat brengt ons bij de top 5. En de top 5 is een typisch gevalletje van copy-paste ten opzichte van vorige week. Alles is blijven staan. Net zo 5 als vorige week, maar hij doet nu 7 weken mee. Tino Martin met Jong en Dom. Er hangt iets in de lucht van Corrie Konings, doet 3 weken mee en is blijven staan op nummer 4. En dat brengt ons bij het erepodium en, je raadt het al, ook dat is compleet ongewijzigd. Ferry de Lits, Baco in Monaco, staat in de 4e week nog steeds op nummer 3. En Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten doet nu 6 weken mee, heeft nog steeds het zilver en staat op nummer 2. En dus is de oranje top 30 voorzien van dezelfde nummer 1 als de afgelopen weken. Justin de Wild en Cheerio. Hij doet 18 weken mee en is daarmee de langst genoteerde van deze week. En dat was hier de oranje top 30 van week 28, 2026. Samengesteld door Perfect & More, uitgegevens van Media, Handel en Industrie. Deze aflevering terugkijken, dat kan op onze site oranjetop30.nl. Voor nu, een fijn weekend en tot volgende week. Oranje.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sid van der Linde met het NOS Journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Voor Zevenaar doe je er 10 minuten langer over. Op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen 7 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Dan naar de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er een kwartier langer over. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredome en Presikhaven 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: is Loe 105.5 FM. Met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlow.
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlow en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag is dat Ragnel Diepens, alias de Klauw Mevrouw. Heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Zou je een keer mijn gast willen zijn of wil je reageren op dit programma? Dat kan, stuur een mail naar redactie@loemedia.nl en ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob Takonis. Ja, en wat niemand kan zien is dat Ragnel naast mij zit. Welkom Ragnel.
2: Dankjewel.
1: Heel erg leuk dat je er bent.
2: Ja, vind ik ook.
1: Ik ga jou kort even introduceren. Dan beginnen we met een liedje. Ik weet niet of dat jouw liedje wordt of mijn liedje. Nee, het wordt jouw liedje, zegt Rob.
2: Ja.
1: Ragnel Diepens, beter bekend als de Klauw Mevrouw. Zij reist heel Nederland en ik geloof ook België door om minivarkens stressvrij en zonder narcose te bekappen. Vandaag hoor je hoe ze dat precies doet en waarom varkens zo speciaal voor haar zijn. Verder is ze schrijver, actief als varkoloog, dat is gedragsspecialist voor varkens, oprichter van de Varkensacademie. En ze is ook nog eens medeoprichter van de Hobby Varkenvereniging. Ben ik nou nog wat vergeten?
2: Of ongetwijfeld, maar...
1: nou, ik vond deze wel...
2: wel op.
1: Dit, we hebben wel even iets neergezet, of niet?
2: Zeker, ja.
1: Nou, hartstikke goed. Welkom, we gaan beginnen met jouw liedje. En daarna gaan we in gesprek. Blijf luisteren.

0: verwerkt, Rob? Ik dacht, dat is wel een leuk liedje voor de dinsdag.
1: Ja, lekker.
0: Nou, helemaal goed. Ik ga in gesprek met Ragnhild Diepens, alias de Klauwmevrouw. Ze zit naast me. Ja. Welkom nogmaals. Even kijken. Wij hadden het net over passie.
2: Ja,
0: passie voor dieren. Dat heb jij. Dat heb ik ook ergens gelezen. Waar komt dat vandaan? Weet je dat?
2: Ja, dat is denk ik dat ik me... Ik weet niet eens of ik zozeer een passie heb voor dieren. Ik heb echt een passie voor varkens. Ik vind dieren geweldig, fantastisch. Wij zijn ook dieren. Voor mij is dat een beetje allemaal gelijk.
0: Ja, voor mij ook.
2: En varkens zijn voor mij de groep dieren die wij in mijn optiek het meest gebruiken en waar we eigenlijk het minst aan teruggeven. Die tegenstelling, dat raakt mij. En dat voelt als onrecht. En ik kan heel slecht tegen onrecht.
0: En die varkens, die zijn ook nog eens een keer ontzettend slim. Hè? Dat hebben wij ook. Wij gaan voor honden, voor katten. Ja, die zijn ook slim.
2: Ja.
0: Maar varkens zijn nog veel intelligenter, toch?
2: Ja, het is lastig omdat er natuurlijk... Er worden altijd heel gerichte onderzoeken gedaan. Hè? Bepaalde aspecten van wat iemand op een bepaalde leeftijd moet kunnen... worden dan getest met dieren. En dan wordt er gezegd, nou, dit dier heeft een intelligentie van zo oud.
0: Mm-hmm.
2: Wat ik zie is dat als ze samenleven met mensen in een kleine ruimte, dan hebben we het over dat een varken bij mensen in huis woont, dat mensen die zien als een gezinslid en dat varken er verbazingwekkend goed in is om dat gezin te manipuleren, zodat uiteindelijk iedereen en alles doet wat dat varken wil. En dat is voor mij wel echt een teken van intelligentie. Als je de omgeving zo kunt manipuleren dat die naar jouw hand wordt gezet. Ook al is die omgeving misschien niet passend of niet geschikt voor jouw behoeftes. Dat je toch gaat proberen om er het meeste uit te halen. Ja, dan ben je toch gewoon van... Ik ga niet het woord zeggen wat ik normaal gebruik, maar hartstikke intelligent.
0: Ja. Nou, even een zijstraatje. Varkens, volgens mij moet je die niet alleen houden, of wel?
2: Ik was daar vroeger heel streng in. En dan zei ik, ze moeten altijd met z'n tweeën zijn. Maar daar ben ik een beetje op teruggekomen. Het is iets genuanceerder. Als een varken buiten woont, 24/7 buiten is... Dan vind ik inderdaad dat daar een maatje bij moet. Er zijn uitzonderlijke situaties waarin je ervoor kunt kiezen om het niet te doen. Maar algemeen gesproken, ja. Als het gaat om een varken wat bij mensen in huis woont, die onderdeel is van het gezin, die daar echt deel van uitmaakt, dan maak je dat varken niet per se gelukkiger met een maatje.
0: Het is eigenlijk net zoals met een hond, lijkt het wel een beetje op.
2: Ja, het is ook gewoon heel individueel bepaald. Maar ik vind het lastig omdat mensen dan heel snel gaan zeggen, oh zie je, dan kan die van mij gewoon alleen blijven, terwijl die dan buiten op een veldje in de tuin zit. Ik ken mensen waar het varken bijvoorbeeld niet binnenkomt, maar wel de vrije beschikking heeft over de tuin. De mensen op kan zoeken wanneer die daar behoefte aan heeft. Dan heb je alweer een andere situatie als het inderdaad dat veldje achter in de tuin is.
0: Nou, goed dat je dat zegt. Ja, weet je, bijvoorbeeld bij een konijn moet het. Of die nou binnen of buiten. En bij paarden vind ik dat ook. Dat is een kuddedier. En hier, wij zeggen niet ja, wij zeggen niet nee. Je moet dus kijken naar het dier. Waar heeft dat dier behoefte aan?
2: De situatie waar die in leeft, inderdaad. Ja.
0: Als je nou zo'n varken binnenhoudt, hè, want dat is altijd de grote ellende van de vee-industrie.
2: Mm-hmm.
0: Daar zitten die dieren op betonnen platen en zien geen daglicht enzovoort. En ik heb begrepen dat ze van rollen in de modder houden. Hoe doe je dat met zo'n varken binnen?
2: Ja, nou dat is een beetje, om te beginnen, 50% van het kleinere type varkens heeft echt een scheidhekel aan modder. Willen niks met regen of water of nat te maken hebben.
0: Oké.
2: Dan heb je al geluk als je er zo een hebt en die woont dan bij jou in huis. Wat je doet is dat je wel gaat kijken, ik wil graag dat dit dier in deze situatie woont. En hoe ga ik er dan voor zorgen dat hij zoveel mogelijk wel aan zijn behoeftes toe kan komen? En daar zul je dan soms je eigen principes een klein beetje voor opzij moeten zetten. Hè, als jij van een smetteloos huis houdt en je kiest voor een hond, ja, dan kies je voor een hele moeilijke situatie waarin je zelf heel veel tijd en energie moet gaan stoppen om dat een beetje te normaliseren. Als jij verwacht dat je met een varken samen kunt leven en dat je niet af en toe modderstrepen op je muren hebt omdat ze met hun snuit overal langs gaan. He, want ook als ze niet van modder houden, die van mij, die lopen buiten in de tuin. Die gaan met hun neus door de aarde.
0: Lekker vroeten.
2: Ja, en ja, die komen binnen en die snuffelen aan de muur, want daar ruikt het lekker. Of ze schuren zich tegen een hoek van de muur. Ja, daar zie je sporen van. En als je dat niet kan handelen, ja, dan moet je er niet aan beginnen.
0: Heel goed. Maar dan moet je ook eigenlijk maar niet aan kinderen beginnen. En alles, die smeren ook alles onder, toch?
2: En soms ook niet aan een partner, denk ik.
0: Ja, dat. Nou goed, bij deze. In Nederland hebben we, dat heb ik opgezocht, ja, maar corrigeer me, 9,96 miljoen varkens.
2: Ja.
0: Nou was ik benieuwd hoeveel, want we hebben het over hobby- en mini-varkens, hè?
2: Ja, dat in is, mijn geval wel, ja.
0: Hoeveel zijn dat er ongeveer?
2: We hebben een aantal jaren geleden met de hobbyvarkenvereniging daar een schatting van kunnen maken. Omdat, ja, we weten hoeveel mensen zich registreren en we weten hoeveel procent van de mensen ervoor kiest om dat niet te doen. En daarbij kwamen we uit op 12.000 gezinnen in Nederland die een varken hebben.
0: Best wel veel.
2: Ja, en een varken voor het leven dus. Hè? Dus niet een varken wat op termijn geslacht gaat worden.
0: Ja.
2: Die zitten bij die 9,6 miljoen.
0: Ja.
2: Er zijn 12.000 gezinnen die één of meerdere varkens voor de hobby hebben.
0: Oké, hoe oud wordt zo'n varken?
2: Ja, varieert een beetje. De grotere rassen zoals we die uit de industrie kennen, mm-hmm, als die lang mogen leven, dan moet je denken aan een jaar of 9 tot 11.
0: Ja.
2: En als je het hebt over de hangbuikzwijnachtige typjes, en dat wordt Geutinger en van allerlei, ja, namen worden daar aangegeven. Komen, ja. Dat is eigenlijk allemaal hetzelfde type varken. Dat noemen we minimix. Dan zit je zo 15 tot 20.
0: Dus je moet wel even nadenken. Als,
2: ja, het is
0: je
2: best een lange termijn verbinding.
0: Ja, want ja, ik heb net een ander paard gekocht. En nou ja, dan zit je ook richting, ja, de 30 jaar. Met een, ja, hond gemiddeld. Ja, het kan 9 zijn. Het kan ook 15 jaar, ja, zijn. Dus je moet wel een beetje
2: voor paarden
0: tunen.
2: Wordt nog betaald als je ze kwijt wil soms. Honden is ook nog wel van alles voor te vinden. Maar voor een varken, als je er weer van af wil, is ook niet makkelijk om iets te vinden.
0: Nee.
2: Dus je hebt een lange termijn commitment waar je ook niet zo makkelijk meer vanaf kunt.
0: Oké, dus zinterge begint.
2: Ja, ja.
0: Ik wou nog even één dingetje noemen en dan gaan we even een liedje draaien. Wat ik heel veel zie en hoor is, nou, dat het leuk schijnt te zijn als je gaat trouwen. Mm-hmm. Dat mensen dan bedenken, we geven het vrolijke bruidspaar.
2: Ja.
0: Want dat heeft ook nog een betekenis, hè? Twee mini-varkens.
2: Ja, het is niet per se twee mini-varkens. Het idee van het cadeau geven van varkens was vroeger dat je die aan een getrouwd koppel gaf. En die konden ze dan een jaar lang voeren met de resten van het huis. En dan werd die geslacht en dan hadden ze de vriezer vol. Dus, oh, dan was het gewoon een cadeau als in, hier heb je eten voor in de toekomst.
0: In natura, zullen we maar zeggen.
2: En dat is overgebleven en een soort verwaterd naar een soort bruiloftsgrap. Dus hetzelfde als dat je iemand zijn huis inpakt. Of dat het hele huis vol staat met koffiebekertjes vol,
0: oh ja,
2: met
0: vind
2: water.
0: Ik ook niet geinig.
2: Nee, maar dat, nee, hè, dan is dat nog in ieder geval, zijn daar geen andere levende wezens bij betrokken.
0: Nee.
2: Maar zo is het dus ook grappig om, als jij terugkomt van je bruiloft, ineens een halve kinderboerderij in je tuin te hebben staan die je net hebt aangelegd. En dat wordt gewoon grappig gevonden. Met als gevolg dat die mensen dus ineens met dieren zitten die ze niet willen, waar ze weer vanaf moeten, waar ze niet makkelijk vanaf kunnen komen, want vaak gaat het om vee. Plus dat eigenlijk deze dieren allemaal registratieverplichtingen hebben,
0: ja,
2: waar niet aan voldaan is. En dus die mensen begaan gewoon een overtreding zonder dat ze het weten.
0: Ja,
2: ja, heel, heel kwalijk. Ik ben er ook een petitie tegen begonnen, omdat dat wat mij betreft echt verboden zou moeten zijn om dieren voor deze, dit soort doeleinden in te zetten.
0: Is die petitie nog steeds going,
2: ja,
0: on? Waar kunnen we die vinden?
2: Eendierisgeengrap.nl.
0: Oh, wat goed dat je dat even zegt. Nou, ja, dan gaan we die tekenen. En daar eindigen we straks ook nog even mee.
2: Ja.
0: Nog even, want wij zaten natuurlijk tijdens de muziek even te praten. En toen vroeg ik jou waar jouw passie vandaan kwam. Dat heeft de luisteraar nog niet meegekregen.
2: Mm-hmm.
0: Waarom varkens?
2: Ja, omdat ik erachter kwam dat varkens eigenlijk gewoon geen zorg krijgen. En toen ik, voordat ik begon als klauwbekapper, was er geen enkele klauwenkapper professioneel in Europa voor varkens. Helemaal niet. Dus paarden, koeien, schapen, geiten krijgen allemaal onderhoud aan hun voeten en varkens niet.
0: En wat gebeurt er dan? Want dan niks. Gaan die klauwen, dat is net zoals je nagels, toch? Die gaan helemaal vergroeien.
2: Ik weet niet of je wel eens van die filmpjes hebt gezien van ezels met zo'n hele... Dat is wat er gebeurt.
0: Dus op een gegeven moment kunnen ze niet meer lopen?
2: Nee, op een gegeven moment. Ik kom bij varkens die soms al jaren niet gelopen hebben. Die gewoon helemaal niks meer kunnen. Waar mensen al jaren op zoek zijn naar iemand die ze kan komen helpen. Omdat het gewoon niet... Het is geen beroep. Het was geen beroep.
0: Oh, jij bent mensen aan het opleiden, hè?
2: Ja.
0: Ja, dat heb ik gezien. Daar gaan we het straks ook even over hebben. Rob, ik dacht we doen een muziekje. En daarna gaan we verder praten. Blijf luisteren. Tot zo.

0: Je luistert naar Hashtag Over Dieren en ik ben in gesprek met Ragnel Diepens, alias de Klauwmevrouw. We zijn er het eerste stukje even zo'n beetje doorheen gegaan. Ik denk dat het goed is dat we naar de varkensacademie.eu gaan. Die EU, komt dat ook dat je ook in België actief bent?
1: Ja,
0: met een website zoeken te maken?
1: Beide, ja. Maar mijn publiek gaat wel verder dan alleen Nederland, inderdaad. Ja.
0: Gelukkig, dat is in elk geval heel goed. Nou, je doet daar verschillende dingen. Uitgeverij, educatie, dus informatie en cursus heb ik in elk geval voorbij zien komen. Telefonisch consult gaan we het over hebben. Ja, en gezondheid. Jij bent varkoloog. Mm-hmm. En gelukkig stond daarachter wat het is. Maar wat een mooi woord.
1: Ja, je moest iets verzinnen.
0: En heb je die zelf bedacht?
1: Ja.
0: Sta je al in de vandalen?
1: Nee,
0: of niet?
1: Denk het niet.
0: Als we deze even meegeven.
1: Ja,
0: dan,
1: het is een gedragsdeskundige voor varkens. Hè. Als het bij mensen gaat over deskundigen in gedrag, dan zijn we ook allemaal logen.
0: Ja.
1: Dus daar kwam het voor mij vandaan. Omdat daar mijn expertise wel zit. Dat en welzijn en mobiliteit. Die drie aspecten, zeg maar, daar richt ik me vooral op.
0: Laten we eens even beginnen bij je boek. We rommelen er een beetje zo doorheen.
1: Ja, het is ook gewoon allemaal heel organisch ontstaan. Dus het is ook lastig om dan een lijn erin te...
0: Nee, maar dat geeft helemaal niks. Ja. Ik bedoel, laat ook even zien wat je allemaal doet. We gaan straks de website ook nog even noemen. Dan kan de luisteraar zelf even een kijkje nemen. Maar om te beginnen, of niet om te beginnen, je hebt een boek geschreven.
1: Ja.
0: En dat heet Het Grote Kleine Varkensboek.
1: Klopt.
0: Wat staat erin?
1: Ja, daar staat eigenlijk alles in wat je moet weten als je voor een varken wil gaan zorgen. Groot of klein, dat maakt niet uit. Wat je moet doen om hem zijn leven lang gezond en gelukkig te houden.
0: Oké.
1: Okay. Kort samengevat.
0: Ja, nou, dat kopen mensen dat boek ook om te beginnen? Want dat zou het mooiste zijn, hè? Ik wil een varken en ik ga eerst eens even een stukje lezen.
1: Ja, ik heb het geluk dat wij een vrij actieve community hebben. Dus op Facebook is er een groep waar veel minivarken-eigenaars bij elkaar zitten. En ik merk ook dat zodra daar weer een nieuw lid komt die zegt, ik denk erover na of ik heb net een varken gekocht. Dat er gewoon heel veel andere leden zijn die zeggen, oh, koop het boek, want daar staat alles in wat je moet weten. En dan ben je goed voorbereid.
0: Nou, hartstikke goed. Nou, het handige is op de website devarkensacademie.eu. Daar staat een webwinkel. Daar kan je trouwens van alles downloaden. Ook, je kan ook een hoofdstuk downloaden, heb ik gezien.
1: Ja, het hoofdstuk medisch is gratis te downloaden voor iedereen. Omdat
0: ja, super.
1: Ik vind dat medische informatie eigenlijk wel zo toegankelijk mogelijk moet zijn.
0: Ja.
1: Dus daar staan veel van de basisdingen qua verzorging kun je daar vinden. Ja.
0: Hartstikke goed. Wat zijn nou de meeste problemen als mensen jou benaderen? Hè? Want behalve je boek heb jij een cursus.
1: Mm-hmm.
0: En je kunt zelfs een telefonisch consult. Daar heb je een heel leuk plaatje met een varken met een telefoon aan zijn oor. Ik ken het voor de paarden. Dat kan ontzettend fijn zijn als je ergens mee worstelt om even te kunnen vragen hoe wat of waar. Wat zijn de meeste dingen waar je tegenaan loopt? Of waar mensen jouw hulp voor nodig hebben?
1: Ja, dat varieert een beetje door de jaren heen, merk ik. Voorheen waren het vooral veel gedragsproblemen. Dus niet dat varkens nou per se veel gedragsproblemen hebben, maar meer dat mensen niet snapten waar het gedrag vandaan kwam. Soms wel varkens die, bijvoorbeeld ander gedrag gingen laten zien omdat er een lid van de familie was overleden. En die dieren waren daar niet in meegenomen eigenlijk. Dus dat vark snapte gewoon niet wat er aan de hand was. En die ging heel vervelend gedrag vertonen. Binnenplassen, aandacht vragen, mensen happen. En uiteindelijk bleek dat gewoon een communicatie. Er was niet tegen dat vark verteld wat er gebeurd was. Dus ineens was haar primary caregiver, die was weggevallen. En zij snapte gewoon niet waarom. Dan hebben we daar een gesprek over. En dan probeer ik uit te leggen van hoe is dit vanuit het varken? Hoe komt dit over? Wat gebeurt er eigenlijk? En dan probeer ik dat zo te vertalen dat mensen gaan snappen dat je daar dan iets mee kunt.
0: Wat mooi dat je dit zo zegt. Weet je wat gelijk door mijn hoofd schiet? Die film Hachi Met Richard
1: Gere. Met die hond die bij het station wacht tot zijn baasje terugkomt. En niet weet.
0: Want er zullen heel veel mensen denken van ja, toch. Weet je, we zitten in een gezin en dan gebeurt er iets. En moeten wij het varken dan ook nog vertellen hoe wat of waar.
1: Het varken, de hond, de kat, maakt niet uit.
0: Ik vertel ook al mijn dieren alles. Ja. Ook als ik een dag weg ben of op vakantie ga.
1: Hoe moeten zij anders snappen dat ineens die persoon er niet meer is?
0: Ja, ik snap helemaal wat je zegt.
1: En dat is het feit dat een varken mensen zo goed kan manipuleren. Wat ik eerder vertelde, dat is ook omdat een varken enorm op een mens lijkt. Dus wat mij betreft, ik behandel ze ook gewoon alsof het mensen zijn. En dat vinden heel veel mensen heel raar en heel overdreven. Want inderdaad, het is maar een dier. Hè? Dat wordt vaak gezegd.
0: Ja.
1: Maar wat kan het voor kwaad? Wat kan het voor kwaad om het maar gewoon te doen? En te proberen en dan maar eens te kijken wat de uitkomst is. Why not?
0: Nou ja, je zal inderdaad verbaasd staan. Ja, ik heb het al eens eerder verteld, maar ik heb een hond. En ik heb er eigenlijk twee. En de ene die ligt dan ergens in de slaapkamer. En ik zeg dan tegen de ene hond van ga Vic eens even halen. Want we gaan nog even plassen buiten. Mm. En ik zweer het je, ze is voor niks wakker te maken. Maar als ze dan dat hoort, dan gaat er één oog open. Dan rekt ze zich uit en begint ze te waffen daar in de gang. En dan trommelt ze die andere hond op en gaat ze naar buiten. En dan denk je, dit is een foutje. Dit is geen foutje.
1: Nee.
0: Ik heb het inmiddels al 60 keer gedaan.
1: Ik heb het,
0: zij verstaat het.
1: Het boek Het emotionele leven van dieren van Mark Beckhoff. Dat is echt een fantastisch boek, een eye-opener. En die heeft het daar ook over. En die zegt, anekdotisch bewijs is ook bewijs. Hè, het gaat alleen om het verzamelen van voldoende anekdotisch bewijs. En het goed te registreren. Maar je hoeft geen wetenschappelijke in een studiezaal uitgevoerde onderzoeken te doen om op een gegeven moment dingen te gaan snappen.
0: Ja.
1: Ik heb meer dan genoeg voorbeelden waarin ik gewoon overtuigd ben dat het varken begrijpt wat ik zeg. Dus ik ben er ook een beetje van afgestapt dat de status quo is, dieren begrijpen ons niet en we gaan met wetenschappelijk onderzoek kijken of het misschien wel zo is. Wat mij betreft is het gewoon andersom. Ik ga ervan uit dat een dier mij begrijpt. En als jij zegt dat het niet zo is, dan ga jij dat bewijzen.
0: Oh ja, dat is ook een hele mooie.
1: Ja,
0: en het, weet je, het mooie is, hè, meestal denken mensen, oh jee, dan moet ik in een trance. En dan moet ik dit en dan moet ik dat.
1: Gewoon praten.
0: Je moet helemaal gewoon niks, je moet het gewoon zeggen.
1: Ja, precies. Gewoon alsof je tegen die. En in het geval van een varken vind ik het handig om het in te kleden. Om het meer te doen alsof je het tegen een kind van een jaar of 5, 6 hebt. He, dus je gaat het allemaal niet te ingewikkeld maken. Je hoeft het ook allemaal niet groot te maken. Maar dat varken wat ik net als voorbeeld noemde. Deze mensen hebben dit gedaan en dat gedrag is verbeterd.
0: Fantastisch. He,
1: dus het is niet een. Ik merk wel dat de kern van de vragen verschuift een beetje. De laatste jaren krijg ik meer consulten over het welzijn. En dan specifiek, wat is nog varkenswaardig?
0: Mm-hmm.
1: Wanneer moet ik afscheid gaan nemen van mijn dier? Omdat het, net als heel veel andere dieren, prooidieren zijn. Ze lastig laten zien dat ze ergens last van hebben. En het dan dus ook heel moeilijk is om in te schatten, wanneer is het einde daar?
0: Ja.
1: Dus daar merk ik nu vooral dat ik daar veel voor gebeld word.
0: Ja, ik vind dit dus een heel interessant stuk.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb net afscheid moeten nemen van 3 paarden in tijd van een jaar.
1: Mm.
0: En wij hadden een paar weken geleden de ezelsociëteit.
1: Ja.
0: En hij zei op een gegeven moment, en toen dacht ik, dit is de waarheid. In elk geval, als een dier met meerdere en hij wordt uit die kudde gezet,
1: mm-hmm.
0: dan ben je eigenlijk al te laat.
1: Ja.
0: Dat is wat het is.
1: Ja.
0: En zo zijn er natuurlijk meer dingen. Hè?
1: Ja.
0: Ik heb een paard die heel erg afviel en die heb ik een pelletsbrok gevoerd. Echt, ik zweer het je. Dat had ik beter niet kunnen doen. Ik heb hem 2 jaar langer daardoor in leven kunnen houden.
1: Mm-hmm.
0: Had ik beter niet kunnen doen.
1: Mm.
0: Maar ik denk, en daar is een dierenarts die daar een boekje over heeft geschreven, zijn we niet te vroeg. Volgens mij zijn wij altijd te laat.
1: Ja, dat is natuurlijk een klein beetje hoe je geloofsovertuiging is. Maar wat mij betreft kun je niet te vroeg zijn, omdat het dier het dan niet meer merkt als hij er niet meer is.
0: Ja.
1: Maar je kunt wel te laat zijn. En inderdaad, als ik voor mensen een welzijnsrapport maak, wat dan vaak uit meerdere onderdelen bestaat, dan staat er ook altijd een lijstje in van signalen die aangeven dat het einde daar is. En dat is onder andere als een dier uitgestoten wordt door de groep.
0: Ja.
1: Als het gedrag van het dier ineens gaat veranderen, van het varken dus. Als dat gedrag richting de mens ineens gaat veranderen. Het dier, het varken, in zijn eigen nest gaat mesten.
0: Ja.
1: Een varken is super zinnelijk, normaal gesproken. Dus als die gaat mesten in zijn eigen nest, ja, dan doet hij iets wat zo ver buiten zijn eigen grenzen ligt. Dan zijn er serieuze dingen aan de hand.
0: Ja, nou, ik wil daar een special over gaan doen. Dus dan ga ik jou voor het varken bellen.
1: Heel goed.
0: We gaan even nog wat muziek draaien. Daarna gaan we door over educatie en flip the pig. Dus blijf luisteren. Tot zo.

0: Je luistert naar Hashtag Over Dieren. Ik ben in gesprek met Ragnel Diepens, alias de Klauwmevrouw. We hebben het over varkens. We zijn even jouw varkensacademie.eu voor de luisteraars die meer willen weten of misschien wat willen lezen of, nou ja, bedenk het. Je kunt daar alles vinden. Ik heb er een paar kleine dingetjes van benoemd of wat naar gevraagd, maar jij geeft ook educatie. Ja. En wat ik tegenkwam was een basiscursus varkenskunde.
1: Ja, klopt. Die organiseer ik zelf een aantal keer per jaar. Daar kunnen mensen zich dan gewoon op inschrijven. En dat doe ik in Nederland en in België, ja. Nederlandstalig gebied. Maar ik doe hem ook op verzoek. Dus ik ben laatst bijvoorbeeld 2 dagen voor de alle beheerders van de kinderboerderijen in Nijmegen. Mm-hmm. Heb ik hem 2 keer gegeven. Ik heb hem laatst op Animal Sanctuary het Weiland een hele dag mogen doen. En daarnaast doe ik dan ook gewoon kortere lezingen als mensen dat willen. Maar de basiscursus varkenskunde, dat is echt in 1 dag alles over het varken.
0: Oké, dus dat duurt 1 dag. Ja. Het is trouwens niet eens zo heel erg duur, zag ik.
1: Nee.
0: En het programma staat er ook op, hè, op het internet. Dus je kan gewoon zien wat je allemaal doet.
1: Ja, de onderwerpen die ik bespreek.
0: Oké, en als je dan dat gedaan hebt... Mm-hmm. Oh, het kost €65. En als je ook het boek aanschaft, dan zit je op €85. Dan krijg je een beetje korting. Het begint om 11 uur en het eindigt om 5 uur. Ja. Oh, je hebt ook best vaak nog een pauze. Dat komt helemaal goed.
1: Ja, vind ik. Je zit toch met volwassenen die soms niet altijd meer gewend zijn om een hele dag op te moeten letten.
0: Nee, ik snap dat.
1: En ik moet zeggen, het leuke van die cursus, want ik ga hem waarschijnlijk in het najaar weer een paar keer organiseren, is dat je gewoon een hele dag met andere varkenseigenaars samen bent. Ja. Dat gebeurt nooit.
0: Nee.
1: He, je komt doorlopend mensen tegen die een hond hebben of een kat of een paard of whatever. Maar een hele dag met alleen maar varkenseigenaars. Ja, daar is ook eigenlijk wel een stiekem die pauze steeds voor.
0: Mensen gaan
1: dan heel veel met elkaar connecten ook.
0: Ja,
1: omdat ik het ook regionaal organiseer. Dus dan komen er vaak ook meer mensen uit dezelfde streek. Dus dat is echt heel leuk om te doen.
0: Nou, ja. Dit noem je een levenswijze. Hè? Dus dat is een keuze hoe je je leven indeelt. Mm-hmm. En ja, je hebt dus inderdaad gewoon te maken met gelijkgestemden.
1: Ja.
0: Wat ik leuk vind is dat jij aangeeft dat het geschikt is voor mensen die al 1 of meer varkens hebben. Mm-hmm. En tegelijkertijd voor mensen die zich aan het oriënteren zijn. Dus ook als je al varkens hebt, is het ontzettend de moeite waard om daar... dus even naartoe te gaan.
1: Ja, als je meer van het lezen bent, dan kun je natuurlijk ook gewoon het boek kopen. Maar het verschil met de cursus is dat sommige mensen vinden het prettig om te luisteren. Maar ik vertel ook meer dagdagelijkse ervaringen. Hè, wat ik meemaak, voorbeelden. Dus het is wel wat levendiger natuurlijk als het lezen van een boek.
0: Ja.
1: Maar feitelijk krijg je zowel bij het boek als bij de cursus alle informatie die je nodig hebt om

0: ziet als er een keer iets afwijkt.
1: Ja.
0: En snappen wat is natuurlijk gedrag? En waarom zie ik dit soort gedrag? Of waarom zie ik compensatiegedrag? Om dat uit te kunnen leggen aan mensen. En dat je echt gewoon letterlijk die kwartjes ziet vallen. Want die feedback krijg ik bij het boek niet.
1: Nee.
0: Ik krijg natuurlijk wel eens een leuke review.
1: Ja.
0: Maar hier zie ik letterlijk voor mijn ogen gebeuren dat mensen zo'n aha-erlevenis krijgen van, oh, zit het zo? Ja, dat is tof.
1: Weet je dat je soms ook heel erg vast zit in je eigen patronen? Ik had een niet zo makkelijk paard, daar gaat het nu niet over. Maar dat was wel zo. En uiteindelijk ben ik ook iets, een soort cursus gaan doen waarin ik ook moest observeren. En ik was eigenlijk op het niveau dat ik dacht, jemig weergedonder, wat een moeizaam beest en dit en dat. Nou goed, ik moest hem observeren. En het eerste wat me opviel, dat waar ik ook was, ze had me in de smiezen. Echt overal, zelfs in de badkamer. Dat ik denk, oké, dus zij is supergevoelig. Supersensitief. Dat is niet negatief, dat is een feit. Dat
0: is gewoon een constatering.
1: Precies. En het tweede wat ik zag, is dat ze ontzettend lief was voor haar vriendje. En toen dacht ik, je bent dus gewoon helemaal geen rotknol. Je bent een fantastisch paard. Alleen, ik zag het niet goed. En ik ben blijven hangen daarin. Dus dat observeren doet heel veel. Dat is echt wel heel bijzonder.
0: Ja, en ook de meer fysieke dingen. Hè? Als jij weet, varkens hebben altijd patronen als het gaat om wanneer ze mesten, urineren, slapen, eten. Als jij die patronen kent, dan valt het je ook sneller op als je dier bijvoorbeeld een keer obstipatie heeft.
1: Ja.
0: Hè, omdat je dan ziet, oh, dat moment is anders. Of,
1: ja,
0: of hij doet anders. En het is gewoon belangrijk om te weten, wat is die nullijn? Hoe is die normaal? Zodat je ook meer in tune bent en het sneller ziet als er iets afwijkt. Omdat ze het niet goed laten zien. Dus je moet op die kleine signalen letten.
1: Ja, en je zal ook dingen hebben. Dat is dan, ik had vroeger een paard, als die ging liggen, had die koliek. Ik heb nu een paard, die ligt de hele dag. Die vraagt dan, van kan je een parasol brengen?
0: Ja,
1: en een tequila sunrise?
0: Heel,
1: en weet
0: heel
1: ik het
0: afhankelijk
1: allemaal.
0: Van het dier, wat voor gedrag ze tonen. Ja.
1: Ja. We gaan even door naar, ja, eigenlijk ook waar het om gaat. Hè. Je bent klauwbekapper.
0: Ja.
1: En je behandelt ook gebitten.
0: Ja.
1: Zeg je dat
0: nou,
1: zo?
0: Ja.
1: Vel je die tanden bij? Hoe werkt
0: de
1: dat?
0: De slagtanden die moeten soms ingekort worden bij mannetjes. Als ze weer richting de wang gaan groeien, dan dreigen ze de wang te penetreren.
1: Oké, dat is pijnlijk.
0: Dat is heel pijnlijk, ja. Het inkorten zelf niet, want ze hebben geen zenuw in die tanden. Dus ik gebruik een methode. In Amerika werd die flip the pig genoemd.
1: Ja, flip the pig. Ja, vond dus het wel een mooie.
0: Inderdaad, we hebben het ook over flippen. En dat is eigenlijk met een soort gecombineerde worstel-judo-greep. Leg je het varken op de rug.
1: Ja.
0: En daarna ga je er overheen staan. Zodat je alle vier de voeten kunt bewerken. En ondertussen hou je ze met je benen in bedwang. Dus je staat eigenlijk gedurende de behandeling in een soort squat-houding over het varken heen te werken. En dat doet geen pijn. Maar dat is de eerste keer. Is dat zeker wel een stressvol moment. Hè? Dus ze moeten daar echt wel aan wennen. We zijn heel lief. En ik zeg we, omdat ik inmiddels ook mensen getraind heb. We zijn heel lief voor de varkens. We leggen ze uit wat we komen doen en waarom we dat komen doen. En we proberen ze zoveel mogelijk gerust te stellen. We vertellen de stappen die we gaan doen. En je ziet ook wel dat er varkens zijn die er wat makkelijker aan wennen. Er zijn er ook bij die blijven het altijd als een stressmoment ervaren. Maar het alternatief is dat een dier onder narcose gebracht moet worden daarvoor. Ja, dat is voor een niet pijnlijke ingreep zoals een pedicure, is dat gewoon eigenlijk belachelijk hoog risico.
1: Oké, en wel, ik zit even aan een schaap te denken. Want als die op zijn rug belandt, dan is die in nood. Waarom dan op de rug? Omdat hij dan
0: immobiel is.
1: Ja,
0: hij kan wel overeind komen, hoor. Er zijn echt wel varkens die me laten werken voor mijn geld. En die gewoon tot twee keer toe bijvoorbeeld weer overeind staan.
1: Okay.
0: Dat je nog een keer die flip moet doen.
1: Ja.
0: Maar normaal gesproken, als je zorgt dat het varken stabiel op de rug ligt. In een horizontale positie. En je blijft uitleggen wat je doet en je blijft tegen ze praten en je werkt gewoon lekker door. Dan blijven ze gewoon liggen. Ja, er zijn altijd karaktertjes bij die proberen toch af en toe wel los te komen. Dat is hetzelfde, denk ik, dat als je een paard bekapt, dat er zijn die blijven gewoon volledig rustig staan. En er zijn er die toch af en toe even de smid moeten irriteren en hun voeten.

0: binnen willen neerzetten.
1: Ja, dat is absoluut zo. Weten mensen dat je dat moet doen? Want bij een paard weten wij dat.
0: Ja.
1: Bij ezels, er zijn ook veel te weinig bekappers trouwens, weet ik.
0: Als je erover nadenkt inderdaad, dat eigenlijk alle dieren hebben, is er hoefverzorging, klauwverzorging, voetverzorging, hoe je het wil noemen.
1: Ja.
0: Behalve voor een varken.
1: Ja, want voor een koe doen we het ook volgens mij. Ik zie
0: en
1: dat
0: ik denk dat dat komt, daar heb ik heel lang over nagedacht, maar ik denk dat dat komt omdat een varken geen dubbeldoeldier is. Een kip, een koe, dat zijn dubbeldoeldieren.
1: Dus melk, eieren bedoel jij?
0: Precies, dus daar zijn dieren die een langer leven hebben, waardoor er ook andere zorg noodzakelijk is. Een varken is maar voor één doel. Dat is vlees. En de zeugen die gebruikt worden voor de fok, daar is wel wat aan het veranderen. Maar die hebben over het algemeen niet zo'n heel mobiel leven.
1: Mm-hmm.
0: En ook niet een heel lang leven. Dus daar wordt ook niet over voedverzorging nagedacht. En als het in de industrie geen gebruik is, dan is er dus ook geen beroepsgroep die daar een financieel voordeel in ziet. Want waarom ga je beginnen aan een beroepsgroep waarvan je misschien, er zijn 12.000 gezinnen.
1: Mm-hmm.
0: Toen ik begon, reed ik voor 3 klanten naar Groningen of naar België. Ik heb routes gehad in Duitsland, in Frankrijk, in Zweden, in Denemarken. Omdat daar gewoon een nood is, maar niemand ziet een doelgroep die groot genoeg is om daar je dagelijkse brood mee te kunnen verdienen. Dus er is gewoon nooit iemand aan begonnen.
1: Dus er moet gewoon eigenlijk veel meer informatie komen. Dat doe jij natuurlijk al. Maar wat ik even heel snel zit te bedenken, en dat vind ik wel eng. De varkens in de vleesindustrie, die worden maar 6 maanden oud. En ik zie ergens bij jou, 4 nog erger. En ik heb ergens bij jou gelezen dat je 2 keer per jaar zo'n dier zou moeten bekappen. Of is dat weinig?
0: Nee, het gemiddelde van al mijn klanten en dan ook de klanten waar ik maar af en toe kom, ligt op 1 keer per jaar.
1: Ja.
0: Maar inderdaad, ik heb een groot deel klanten waar ik 2 keer per jaar kom. Ik heb er ook een heel stel waar ik eigenlijk nooit hoef te komen. Dus dat even, daarom komt het gemiddelde
1: veiligheid op
0: 1 keer
1: zelf
0: uit.
1: Af of zo, door de ondergrond.
0: Nee, het heeft vooral ook te maken met DNA. De stand waarmee ze geboren worden, die is gewoon niet altijd goed. Het heeft te maken met hoeveel ze kunnen bewegen. Het heeft te maken met hoeveel ze wegen. Met wat voor ondergrond ze hebben. Met wat ze te eten krijgen. Hoe hun mobiliteit is. Het is van allerlei factoren afhankelijk. Dus je kunt niet zeggen, een varken heeft het per definitie nodig. Maar je kunt ook niet zeggen dat ze het per definitie niet nodig hebben.
1: Nee, er is ook geen standaard op los te laten. Hè? Je moet gewoon goed kijken. En ook kijken of je dier zich goed kan bewegen.
0: Inmiddels is er voor heel Nederland en België dekking qua varkensbekapper. Ik kan je altijd naar iemand doorsturen die in jouw regio aan het werk is. Of ikzelf of een van mijn collega's.
1: Mm-hmm.
0: Wij zijn allemaal meer dan bereid als je even contact zoekt en je stuurt wat fotootjes door, dat we aan kunnen geven. Joh, dat is helemaal nog niet nodig. Hartstikke goed. Ga zo door.
1: Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Dat je dat even een foto maakt. Ja, of een filmpje.
0: Ja.
1: Super.
0: Het hoeft niet altijd op een afspraak uit te draaien. Hè? Voor ons ook niet. En we hebben ook best vaak dat we een afspraak hebben waarin we de klant uitleggen wat ze moeten doen. Zodat ze het zelf kunnen gaan doen.
1: Ja,
0: niet dat op de rug draaien, maar wel dat het varken relaxed is. Hij wordt gekriebeld. Hij gaat lekker liggen. En dat ze dan zelf met hun tang ook wat kunnen doen.
1: Ja, hartstikke goed. Rob, hoe zitten we? Hebben we nog tijd voor een kort stukje muziek? Anders doe maar een klein stukje. Sorry voor Amy.

0: Dat was heel kort, Amy.
1: Oh.
0: We zitten zoals gewoonlijk weer eens een beetje krap in de tijd. Het is mijn schuld. Nee, dat geeft helemaal niks.
1: Sorry.
0: Ja, helemaal leuk. Nou, je luistert naar hashtag over dieren. En we hebben het nog steeds over hobbyvarkens. Maar waar we het nog even niet over hebben gehad, is die heb jij opgericht, hè? De hobbyvarkenvereniging.
1: Ja, mede opgericht.
0: Zeker. Wat doen jullie daar?
1: Wij doen daar een aantal dingen. We zijn er als belangenbehartiger, dus richting de overheid. Daar hebben we contacten mee om te kijken of dat de wet en regelgeving rondom varkens ook haalbaar is, zeg maar, voor de hobbyhouder. Maar wat wij vooral doen is bemiddelen voor herplaatsing. Dus als mensen een varken willen adopteren of varken willen herplaatsen, dan melden ze zich bij ons en wij matchen die partijen aan elkaar. En dan gaan zij vervolgens kijken of ze met elkaar in zee willen. Dat is voor heel Nederland en België. En daarnaast doen we noodopvang. Dus er zijn situaties waarin het welzijn van het vark in acuut gevaar is. Dus dan heb je het over dieren bijvoorbeeld die met een bruiloftcadeau zijn gegeven. Mm-hmm. En daar weg moeten omdat ze totaal ongeschikt zitten. Dieren die gedumpt worden in het bos. Dieren waarvan een eigenaar ineens overlijdt. Of waarvan de eigenaar ineens gevangen wordt genomen. Ja, dat zijn dieren die acute opvang nodig hebben. En die verzorgen wij met behulp van zo'n 30 gezinnen.
0: Ja.
1: Die door het hele land wonen. En als we dan ergens een varken hebben wat opvang nodig heeft, dan plaatsen wij die bij zo'n gezin. Zoeken we een adoptiegezin. Wij nemen de financiële verantwoordelijkheid. En we zorgen dat het varken weer doorgeplaatst wordt.
0: Maar moet je een hobbyvarken hebben om er lid van te worden? Of verzin je het anders niet om lid te worden?
1: Nee, ik denk dat mensen inderdaad alleen maar lid worden omdat ze die interesse hebben.
0: Mm-hmm.
1: Als je zegt, ik zou dat noodopvang wel heel tof vinden om te doen, want ik heb toch gewoon een stukje grond hier en een hokje vrij.
0: Dat bedoel ik.
1: Meld je aan.
0: Okay.
1: Hobbyvarkenvereniging.com.
0: Hartstikke goed.
1: Daar kun je altijd contact zoeken.
0: Oké, want jij hebt paps en mamsal.
1: Ja, ik heb paps en mamsal.
0: Hoe kom je daar nou weer bij om jouw varkens paps en mams te noemen?
1: Ja, hoe gaat dat?
0: Ja.
1: Ja, weet ik veel. Je zit op een gegeven moment die namen te verzinnen. En toen vonden we dit gewoon leuk.
0: Oké.
1: Ja, en het is blijven hangen. Ze hebben ook een eigen Facebookpagina.
0: Ja, dat heb ik gezien.
1: Paps en mams. Ja. Ja.
0: En daar vertel jij gewoon wat ze allemaal uithalen zo op een dag.
1: Nu ze ouder zijn, doe ik dat wat minder inderdaad. En nu staat er ook vaker berichtjes bij de klauwmevrouw over paps en mams. Ze zijn gewoon onderdeel van mijn gezin. Ik kan het niet anders omschrijven.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Ja, ik bedoel, voor iedereen die een dier heeft, die zal dat begrijpen.
1: Ja, en ze komen bij ons gewoon binnen. Hè? Dus we hebben een groot luik in de deur. Ik ga ook niet zeggen waar ik woon, want dat luik is groot genoeg. Daar kan gewoon de mens ook doorheen.
0: Dat gaan we ook niet doen.
1: Maar 's morgens dan kom ik binnen en dan liggen ze al in de woonkamer. Ze slapen buiten, normaal gesproken, in hun hokje met stro.
0: Je hebt erop geïnteresseerd.
2: Een varken, is die waaks?
1: Die kan heel waak zijn. Ja,
2: oké,
1: okay,
2: duidelijk.
1: Ja. En ze zijn zindelijk. Dus je hoeft ze ook niet te potty trainen. Ze zijn meteen zindelijk in huis.
0: Geweldig.
1: Ja.
0: Nou, dus dat zijn paps en mams. Hebben we die ook even genoemd. Mocht je die willen volgen, dan kan dat via de Facebookpagina.
1: Ja,
0: volgens mij heb je ook een linkje op de website staan, of niet?
1: Ja, ik denk het wel, ja.
0: Ja, oké. Ja, dan denk ik dat het goed is dat we toch nog even gaan vertellen hoe leuk varkens zijn en hoe bijzonder ze zijn. Want dat is natuurlijk ook de reden dat jij, je levenswerk ervan hebt gemaakt.
1: Ja,
0: hè? Dat is het zo ongeveer.
1: Zeggen, het is mijn missie.
0: Passie, zei je net.
1: Het is mijn
0: ook
1: passie,
0: zo mooi.
1: Het is mijn missie, het is mijn levenswerk, het is waar ik gewoon alles voor wil geven op dit moment om te zorgen dat ze het beter gaan krijgen. Het zijn enorme duale dieren. En dat is in de kern wat ze voor mij zo super uitdagend en super interessant maakt. Dus ze zijn alleen in uiterlijk al, als je naar ze kijkt, van voren zien ze eruit als een bokser, hè, iemand die bokst. En aan de achterkant dan zijn het ballerina's. En dat is hoe ze helemaal in elkaar zitten. Ze hebben altijd die tegenstellingen in zich. Ze zijn super nieuwsgierig, maar ze zijn ook heel achterdochtig. Ze kunnen enorm aanhankelijk zijn, maar tegelijkertijd ook heel afstandelijk als ze daar zin in hebben. Ze zijn heel opportun. Ze zijn heel empathisch. Ze kunnen zich heel goed ook verplaatsen in anderen. Dus ze weten wat er bij een ander speelt. En kunnen daar ook op inspelen. Heel kort, als paps op de bank ligt, die is de baas. Hè? Er is altijd een varken de baas. Als paps op de bank ligt en mams wil op de bank, dan gaat ze aan de andere kant van de kamer doen alsof ze iets eet. Dan denkt paps dat hij wat mist. Dus dan komt hij kijken.
0: En dan gaat zelfs een speer op die bank liggen.
1: Dat betekent dat zij zich moet kunnen verplaatsen in hem. En moet kunnen vooruitdenken wat hij gaat doen. En daar haar eigen acties op afstemmen. Dat is niet dom, hè?
0: Nee, dat is, dat is zeker niet dom. Ik wil nog even Herman noemen. Mm-hmm. Herman is jouw partner, of niet?
1: Ja, klopt.
0: Ja. En jullie doen dit samen?
1: Ja, we hebben samen dit bedrijf, ja.
0: Oké, okay, Herman Kluiver. Ja. En verder staan er nog een aantal mensen die jij hebt opgeleid.
1: Ja.
0: Die kan je op de website vinden.
1: Ja, nu staan die hier nog op mijn website alleen. Er komt binnenkort een nieuwe website. Die is meer Europees gericht. En die heet PEPA. Professional European Pig Pedicurists Association.
0: Doe maar. PEPA. Ja.
1: En dat zijn alle mensen die volgens deze methode getraind zijn. En die de veiligheid van het varken voorop hebben staan als het gaat om dit vak. En op die website kun je straks precies zien wie er in jouw regio werkzaam is als bekapper.
0: Hartstikke goed. Hebben we dat ook benoemd. De website hebben we denk ik nu al een aantal keer genoemd. Nog even, je kunt de petitie tekenen.
1: Ja, eendierisgeengrap.nl.
0: Ja.
1: Daar moet je nu ook nog je geboortedatum en adres voor opgeven. Maar dat wordt heel snel aangepast. Wij willen heel graag dat het niet meer toegestaan wordt om dieren cadeau te geven voor evenementen of jubilea in te zetten. Dat soort zaken.
0: Lijkt me helemaal goed. Mag ik je danken voor dit gesprek?
1: Heel graag gedaan.
0: Heel erg leuk dat je hier was.
1: Ja.
0: Rob, dankjewel voor de techniek. Volgende week zijn we er weer. Fijne avond.

Ja, voor degene die verwacht het uurtje voor uurtje gaat komen, helaas. Dit is vandaag niet. We gaan lekker muziek draaien na 6 en een prettige avond. Volgende week zijn we weer.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen staat 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Van de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken staat een auto in brand. Vanwege de vele rook is de weg hier helemaal dicht. En tot slot op de N781 Ede richting Wageningen. Tussen de aansluiting met de A12 en Rhenen 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

En de verhuizer zegt bedankt. Ik kijk omhoog achter die gevel, waar ik heb gelachen en gejankt.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna 42.000 euro. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer, vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van t-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart. Met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee. Maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Iedere week 2 uur lang bij jouw favoriete radiostation. En vooral informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Ja, vakantietijd. Dus ik was vorige week onverwachts er eventjes niet. Dat was niet helemaal de bedoeling. Maar goed, soms agenda technisch was het niet haalbaar om op tijd in de studio te zijn. Dus ja, dan gaat het even over. En dan hebben we geluisterd naar heerlijke non-stop muziek. Goed, met enige zekerheid kan ik melden dat het bijna zeker is dat Martijn Buwelda straks voorbij komt met het nummer Bijna Zeker. En bijna zeker is ook dat ik de komende 2-3 weekjes in ieder geval er niet ben. En dat we heerlijk gaan luisteren naar de sing-in die op 3 mei is gehouden in Oldebroek. En ja, ik dacht zelf van laten we het concert van DO, de Eeuw Jongerendag, de Reunie, gaan uitzenden. Hij staat ook op YouTube, dus waarom zal ik hem niet heerlijk laten luisteren in een uitzending? Dus dat kun je in ieder geval de komende weken gaan verwachten. Ja, blij verrast was ik met de EP van Sander en Angela. De artiesten die 3 mei ook op het podium stonden bij de sing-in. Ze hebben nu een akoestische versie, of eigenlijk een EP uitgebracht met een akoestische versie van Een Daar Voorbij. Daar gaan we eerst naar luisteren.

Hoop doet leven, de formatie Lef, nummer 2025. En ze zijn weer druk bezig met nieuwe muziek en natuurlijk een nieuwe toertje. Toertje zeg ik, want het zijn 3 concerten. Dus wil je erbij aanwezig zijn, uit mijn hoofd, tourtickets.nl. En anders kijk je op de website van de band Lef. Ja, Albert Smelt, die heeft ook nieuwe muziek uitgebracht. Hij gaat eventjes solo. Hij heeft een EP uitgebracht. Een 5-tal nummers staan daarop. Check natuurlijk de socials voor alle nieuwe muziek van hem. Dit is het nummer Net Zo Fijn. Dit is Albert Smelt.

0: room.
1: De Elephant van de Bowery, een live versie. En afgelopen 4 juli kon je het laatste concert van All Your Worry kon je bezoeken. Misschien bent u er geweest en dan hoop ik dat u in ieder geval heel erg hebt genoten. Goed, we gaan eruit met een nummer van Jesus Culture, Kim Walker-Smith. Een nummer uit 2018, het nummer Freedom. Dan spreek ik u graag weer na het nieuws en weer voor nog een uur de Glory of Gospel.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard had eerder deze maand al bekend haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jarenlang bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie met de mededeling dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties. Verlaten mijnschachten werden doorzocht, maar het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater en koeien mogen gewoon uitsloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waarin blijft geloven. Iedere week 2 uur lang bij jouw favoriete radiostation. En voor alle informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Yes, Hub Worship. God doet iets nieuws. Een nummer uit 2025. Hij blijft gewoon heel erg mooi. Goed, we gaan straks nog. Of we gaan dit uur in ieder geval heel veel muziek draaien. We gaan het straks nog eventjes kort hebben over de concerten. Met name even de festivals moeten we eens even gaan bekijken. Wat je allemaal kunt gaan beleven. Dus. Ik zou zeggen, blijf zeker luisteren. We gaan eerst door met een nummer van Big Daddy Weave. We gaan een beetje terug in de tijd. Het nummer In Christ. Dit is Big Daddy Weave.

The Goodness of God, Jen Johnson en Victory Battle Music. En dan ga ik deze nog goed zetten en dan gaat die erin. We gaan een paar blokjes maken, want een terugkerend evenement is Zera Worship. Met 50 uur non-stop aanbidding, dus dag en nacht. Het festival is voor mensen vanuit verschillende kerkdenominaties die er naar verlangen samen te komen om Jezus te aanbidden. Herken je dat, dat je tijdens een dienst of evenement denkt, waarom is de aanbidding nu al afgelopen? Je zou nog wel uren door kunnen gaan. En in Openbaringen 4 lezen we dat we in de hemel rondom de troon de aanbidding voortdurend doorgaat. En Jezus leert ons in Matthäus 6. In het Onze Vader, laat uw koninkrijk komen. Zoals het is in de hemel, ook hier op aarde. Het Zera Worship Festival is van 2021 tot en met 23 augustus. Het zal allemaal zijn in Zeewolde. Start om 4 uur 's middags en het einde is om 6 uur, 50 uurtjes later. En tussendoor mag je natuurlijk niet slapen. Nee, wel. Je mag wel slapen, maar er zijn genoeg mensen die dus 's nachts ook heerlijk gaan aanbidden. Meer informatie over het Zera Worship, check de website zeraworship.com. Gaan we eerst naar twee mensen die daar achter staan. Achter het Zera Worship Festival. Dan heb ik het over de oud-zanger en zangeres van de formatie In Salvation. Die hoor je nu met het nummer Firm Foundation.

0: En ik bracht me in één keer dat ik helemaal geen namen noemen. Yavet en Shifra Bex, de oud-zanger en zangeres van de formatie In Salvation. Lift Me Up, This Blessing Offer.
1: Sometimes

nummer Jezus Overwinnaar in een deluxe versie van Mosaic Worship. Ja, dan gaan we eens even kijken op de website van TrueTickets.nl welke festivals er zoal zijn. Helaas zit er geen knopje op dat ik kan zeggen festivals. Dus ik moet eventjes door de lijst heen. Klooster Nieuw Sion Retraite. Daar kun je bij aanwezig zijn. 30 juli tot en met 2 augustus in Diepeveen. Dat is dus... het staat er niet helemaal goed bij. 6 lessen over gezonde leefpatronen. Een 4-daagse in Klooster Nieuw Sion. Dan hebben we het Kloosterfestival. Dan hebben we een zomerkloosterfestival in Diepeveen ook. Dat zal zijn van 21 tot en met 23 augustus. Tegelijkertijd met het Zera Worship Festival. Meer info op TrueTickets.nl. Dan hebben we nog de Landelijke Samenzangdag. Dat zal in Kampen zijn op 16 oktober. Vrijdag 16 oktober. En denk ik, ik heb hem alweer weggeklikt, maar ik verwacht in de Bovenkerk van Kampen natuurlijk. De New Wine Zomerconferentie vanaf 18 juli tot en met 24 juli. Dus komende week al in Liemde. Daar kun je bij aanwezig zijn. Voor de goede vrede is het thema van dit jaar. Dus reserveer snel kaartjes als je dat nog niet had gedaan via TrueTickets.nl. Ik verwacht ook wel dat je een dag daar naartoe kunt gaan. Dus altijd leuk om daar even te gaan kijken natuurlijk. Goed, dat waren wel de zomerse activiteiten op TrueTickets.nl. Dan gaan we nog wel even naar eventsforchrist.nl. Volgens mij hebben zij niet heel veel... weekenden erop staan. 1 augustus Descent in The Battled Zelhem. Natuurlijk de gisteren camping The Battled. Is veel meer te doen. Een leuke camping om daar ook naartoe te gaan natuurlijk. Zoals het ICEU festival is, of is voor weekend bedoel ik, in augustus, 28 augustus zal het zijn. Die dagen ervoor dan heb je CC Winans. Ja, eigenlijk een hele mooie, allemaal in Rotterdam. De Maasilo, eerst Israel Houghton met New Breed. 20 augustus, 26 augustus, CC Winans in Rotterdam, Ahoy. En dan voor King & Country, die dag daarna met Josh Baldwin. Ook de 26e en 27e augustus. En ik weet dat de mensen ook 2 dagen gaan en die blijven daar heerlijk slapen. Als je geluk hebt, dan kun je bij familie terecht. Goed, we gaan eerst verder met muziek. Muziek van Sander en Angela. God van het Hemelrijk, hoe groot zijt gij? Een nummer met Erika de Wit.

Hopes Gone, Find You, Ellie Holkamp. Een nummer uit 2025, bijna het einde van deze uitzending van The Groove Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. We gaan eruit met Martin Smit. God's Great Dance Floor, een nummer met Ella Anna Smit. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Graag tot volgende week voor een nieuwe uitzending van The Glory of Gospel.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf morgen 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting zo'n paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Om dat college met het CDA en SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder VVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers omkwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek zachter is gezet. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Chmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Chmara moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuther vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuther keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog 1 jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld, de meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

this anymore.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse